0: het nieuws van 3 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. De 4 mannen die eerder deze maand werden aangehouden voor betrokkenheid bij een groot drugslab in een Haagse woonwijk blijven langer vastzitten. De 4, een man van 71 uit Leiden, een 34-jarige en 39-jarige man uit Voorburg en een 44-jarige man uit Den Haag, worden onder meer verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het laboratorium in de Meidoornstraat was volledig in bedrijf toen de politie op vrijdag 17 juli langskwam voor een melding van een vreemde lucht. De 71-jarige man blijft 30 dagen langer vastzitten. De rest moet 90 dagen langer in de gevangenis blijven. De Europese Centrale Bank heeft nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten gedeeld en inwoners van Europa mogen daarover meebeslissen. Op de biljetten staan onder meer Europese vogels, historische figuren en gebouwen. De NAGFM ging de straat op naar aanleiding van de nieuwe biljetten en vroeg bewoners van de Haagse wijk Ypenburg wat zij het liefst op de nieuwe briefjes zien.
2: Mijn kop erop.
3: Ja, mijn hond. Ja.
4: Deze dog, 82 kilo.
5: Dat is een flinke, hoe heet die?
4: Chill. En dat wordt de mooiste biljet met hem erop, die kop.
5: Ja. De 500 euro?
4: Ja, alles. 5 euro, 10 euro.
6: Ik denk gewoon een soort van dieren of zo.
5: Wat voor dieren?
6: Ja, gewoon dieren uit Afrika.
1: Bij een botsing tussen 2 auto's op het Veluweplein zijn 3 mensen gewond geraakt. Alle 3 zijn ze naar het ziekenhuis gebracht, laat de politie weten. Het ongeluk gebeurde rond 5:30 's morgens op de kruising van de Moerweg en de Soestdijkse Kade. En na de melding kwamen meerdere politiewagens en ambulances naar de kruising. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend. Een deel van de kruising werd afgezet, zodat olie en andere vloeistoffen van de weg konden worden gehaald. Dan nog het weer, sluierwolken, maar droog. Bij een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind is het ongeveer 26 graden. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar ook bewolking. De minima circa 17 graden. Morgen meer bewolking, kans op een bui, mogelijk met onweer. En de maxima dan 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Dit is Den Haag FM. Door en door Den Haag. Muziek uit je eigen stad. Hoor je op Den Haag FM. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. De vier mannen die eerder deze maand werden aangehouden voor betrokkenheid bij een groot drugslab in een Haagse woonwijk blijven langer vastzitten. De vier, een man van 71 uit Leiden, een 34-jarige en 39-jarige man uit Voorburg en een 44-jarige man uit Den Haag, worden onder meer verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het laboratorium in de Meidoornstraat was volledig in bedrijf toen de politie op vrijdag 17 juli langskwam voor een melding van een vreemde lucht. De 71-jarige man blijft 30 dagen langer vastzitten. De rest moet 90 dagen langer in de gevangenis blijven. De Europese Centrale Bank heeft nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten gedeeld en inwoners van Europa mogen daarover meebeslissen. Op de biljetten staan onder meer Europese vogels, historische figuren en gebouwen. De NAGFM ging de straat op naar aanleiding van de nieuwe biljetten en vroeg bewoners van de Haagse wijk Ypenburg wat zij het liefst op de nieuwe briefjes zien.
2: Mijn kop erop.
3: Ja, mijn hond. Ja. Deze dog, 82 kilo.
4: Dat is een flinke, hoe heet die?
3: Chill. En dat wordt de mooiste biljet met hij met erop, die kop.
4: Ja. De 500 euro?
3: Ja, alles. 5 euro, 10 euro.
5: Ik denk gewoon een soort van dieren of zo.
4: Wat voor dieren?
5: Ja, gewoon dieren uit Afrika.
1: Bij een botsing tussen twee auto's op het Veluweplein zijn drie mensen gewond geraakt. Alle drie zijn ze naar het ziekenhuis gebracht, laat de politie weten. Het ongeluk gebeurde rond 5:30 's morgens op de kruising van de Moerweg en de Soestdijkse Kade. En na de melding kwamen meerdere politiewagens en ambulances naar de kruising. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend. Een deel van de kruising werd afgezet, zodat olie en andere vloeistoffen van de weg konden worden gehaald. Dan nog het weer, sluierwolken, maar droog. Bij een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind is het ongeveer 26 graden. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar ook bewolking. De minima circa 17 graden. Morgen meer bewolking, kans op een bui, mogelijk met onweer. En de maxima dan 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Goedendag, ik ben André Kolen. De vier mannen die eerder deze maand werden aangehouden voor betrokkenheid bij een groot drugslab in een Haagse woonwijk blijven langer vastzitten. De vier, een man van 71 uit Leiden, een 34-jarige en 39-jarige man uit Voorburg en een 44-jarige man uit Den Haag, worden onder meer verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het laboratorium in de Meidoornstraat was volledig in bedrijf toen de politie op vrijdag 17 juli langskwam voor een melding van een vreemde lucht. De 71-jarige man blijft 30 dagen langer vastzitten. De rest moet 90 dagen langer in de gevangenis blijven. De Europese Centrale Bank heeft nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten gedeeld en inwoners van Europa mogen daarover meebeslissen. Op de biljetten staan onder meer Europese vogels, historische figuren en gebouwen. De NAGFM ging de straat op naar aanleiding van de nieuwe biljetten en vroeg bewoners van de Haagse wijk Ypenburg wat zij het liefst op de nieuwe briefjes zien.
1: Mijn kop erop.
2: Ja, mijn hond. Ja.
3: Deze toch? 82 kilo.
4: Dat is een flinke, hoe heet die?
3: Chill. En dat wordt de mooiste biljet met hem erop, die kop.
4: Ja. De 500 euro?
3: Ja, alles. 5 euro, 10 euro.
5: Ik denk gewoon een soort van dieren of zo.
4: Wat voor dieren?
5: Ja, gewoon dieren uit Afrika.
0: Bij een botsing tussen twee auto's op het Veluweplein zijn drie mensen gewond geraakt. Alle drie zijn ze naar het ziekenhuis gebracht, laat de politie weten. Het ongeluk gebeurde rond 5:30 's morgens op de kruising van de Moerweg en de Soestdijkse Kade. En na de melding kwamen meerdere politiewagens en ambulances naar de kruising. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend. Een deel van de kruising werd afgezet, zodat olie en andere vloeistoffen van de weg konden worden gehaald. Dan nog het weer, sluierwolken, maar droog. Bij een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind is het ongeveer 26 graden. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar ook bewolking. De minima circa 17 graden. Morgen meer bewolking, kans op een bui, mogelijk met onweer. En de maxima dan 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nieuws van 6 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. De vier mannen die eerder deze maand werden aangehouden voor betrokkenheid bij een groot drugslab in een Haagse woonwijk blijven langer vastzitten. De vier, een man van 71 uit Leiden, een 34-jarige en 39-jarige man uit Voorburg en een 44-jarige man uit Den Haag, worden onder meer verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het laboratorium in de Meidoornstraat was volledig in bedrijf toen de politie op vrijdag 17 juli langskwam voor een melding van een vreemde lucht. De 71-jarige man blijft 30 dagen langer vastzitten. De rest moet 90 dagen langer in de gevangenis blijven. De Europese Centrale Bank heeft nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten gedeeld en inwoners van Europa mogen daarover meebeslissen. Op de biljetten staan onder meer Europese vogels, historische figuren en gebouwen. De NAGFM ging de straat op naar aanleiding van de nieuwe biljetten en vroeg bewoners van de Haagse wijk Ypenburg wat zij het liefst op de nieuwe briefjes zien.
2: Mijn kop erop.
3: Ja, mijn hond. Ja. Deze nog, 82 kilo.
4: Dat is een flinke, hoe heet die?
3: Chill. En dat wordt de mooiste biljet met hem erop, die kop.
4: Ja. De 500 euro?
3: Ja, alles. 5 euro, 10 euro.
5: Ik denk gewoon een soort van dieren of zo.
4: Wat voor dieren?
5: Ja, gewoon dieren uit Afrika.
1: Bij een botsing tussen twee auto's op het Veluweplein zijn drie mensen gewond geraakt. Alle drie zijn ze naar het ziekenhuis gebracht, laat de politie weten. Het ongeluk gebeurde rond 5:30 's morgens op de kruising van de Moerweg en de Soestdijkse Kade. En na de melding kwamen meerdere politiewagens en ambulances naar de kruising. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend. Een deel van de kruising werd afgezet, zodat olie en andere vloeistoffen van de weg konden worden gehaald. Dan nog het weer, sluierwolken, maar droog. Bij een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind is het ongeveer 26 graden. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar ook bewolking. De minima circa 17 graden. Morgen meer bewolking, kans op een bui, mogelijk met onweer. En de maxima dan 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. Een auto is afgelopen nacht in vlammen opgegaan. Dat gebeurde op de kruising van de Kievitsebloemlaan en de Heliotrooplaan. De auto stond geparkeerd tijdens de brand, raakte volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. ADO Den Haag spits Senna Westerveld speelt komend seizoen op huurbasis voor Quick Boys. Daarmee haalt de regerend kampioen bij de amateurs voor de tweede keer in een week een speler binnen die voor komend seizoen eigenlijk bij een competitiegenoot had getekend. Westerveld verlengde in mei nog zijn contract bij ADO Den Haag tot de zomer van 2028. Vervolgens werd hij voor een seizoen verhuurd aan tweede divisieclub GVVV. Na enkele weken komt aan die overeenkomst al een einde, door een overstap dus naar het Katwijkse Quick Boys. Het weer. Vandaag hebben we een afwisseling van zonne en wolken. Er waait een noordwestelijke wind, wordt maximaal 24 graden. Beetje afkoelen dus deze vrijdag. In het weekend knapt het weer opnieuw op. Er ligt een hoge drukgebied boven ons. En daarmee stijgen dus ook temperaturen. Naar zondag misschien wel 27 graden. En maandag kan het nog wat warmer worden dan dat. Dat was hem. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen en wat leuk dat jij luistert naar de Ochtendshow met Sanji. Het is inmiddels 7:11 en de wekker is net gegaan, maar het is vrijdag. Dus niet getreurd, want het weekend staat op onze wachten. En vrijdag, dat betekent dat de lijnen voor mij in ieder geval openstaan. Dus jij kan mij de hele uitzending lang bereiken. Je mag mij een app sturen naar 070-307-8899. Ik hoor natuurlijk ontzettend graag hoe jij jouw weekend gaat invullen. Later vandaag heb ik ook nog natuurlijk de uittips met Lara. Dat is rond het uur van 9:50. Dus als je nog geen plannen hebt, dan raad ik je aan rond dat moment even in te tunen. Want wie weet hoor jij de allerleukste dingen wat jij dit weekend allemaal in onze mooie stad mag gaan beleven. Maar heb jij al een heel programma klaarstaan? Weet je al precies waar je naartoe gaat, hoe laat en wie en wat wanneer? Laat het dan vooral even weten, want er zijn natuurlijk vast nog veel meer tips. En ik kan je misschien nog delen met de andere luisteraars. Ik heb lekkere muziek, Sorry Papi, Topic en Becky G.

0: Deze nacht is voorbij.
1: Waarom zou je blijven leggen? Je kan ook vrolijk wakker worden. Met Sanji op de HFM.
2: Ja, zo is dat. Je kan ook lekker vrolijk wakker worden hier zo op Den Haag FM met Sanji in de allerleukste ochtendshow van natuurlijk onze stad, als ik het zelf zo mag benoemen. Het is 8:09, dus dat betekent dat we bijna bij de Haagse headlines aankomen. Maar eerst wil ik jou even vragen om je telefoon erbij te pakken of om de tv aan te zetten en om even te zappen naar Den Haag TV. Want via Den Haag TV kan je natuurlijk gewoon lekker live meekijken met wat hier allemaal in de studio gebeurt. De studio is aan het Spui in de Centrale Bibliotheek. En ik sta hier, ja, dit klinkt misschien een beetje gek, ik sta hier achter het raam. En dat betekent dus dat je kan dus via de camera achter mij kijken en dan zie je samen met mij echt de stad tot leven komen. Je ziet nu nog vrij weinig mensen dan voorbij komen. Oh, daar ging een vrachtwagen bijvoorbeeld. Maar dan zo meteen over een uurtje, dan zie je echt allemaal mensen heen en weer lopen. Ja, ik vind het elke ochtend weer zo leuk om te zien. Ik hou sowieso wel van een beetje mensen kijken. Maar waarom ik jou ook nu wil vragen om even in te tunen, dat is omdat ik een klein beetje, een klein beetje een Beyoncé-moment heb. En nu denk jij, een Beyoncé-moment? Ja, want ik heb hier een ventilator staan. Ik dacht vanochtend, nou, het is niet echt heel erg warm buiten, maar hier binnen even een windje wel lekker. Dat ding staat aan en mijn haren bewegen zo heen en weer. Ja, dus ik voel me echt Beyoncé, alsof ik aan het optreden ben op een podium. En ik ben aan het dansen en die haren die wapperen perfect in de wind mee. Met het dansje wat ze aan het doen is. Ja, ik doe dan geen dansje. Ik sta hier gewoon achter de knoppen knopjes te drukken. Maar die haren, ja, die gaan lekker heen en weer. Dus wil jij mijn Beyoncé-moment even checken? Tune dan vooral even in. Ik heb een lekker zomernummer voor je klaarstaan. Dit is echt mijn zomernummer. Magnetic van Bauza. Maar eerst Miley Cyrus met Wrecked Ball.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 7:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. De gratis zonnebrandpalen in Den Haag blijken een groot succes. Sinds de plaatsing in mei zijn de 8 palen al bijna 36.000 keer gebruikt. Je vindt ze onder meer op de Grote Markt en bij de stranden van Scheveningen en Kijkduin. Met de actie wil de gemeente niet alleen gratis zonnebrand aanbieden, maar mensen ook bewuster maken van de risico's van de zon. Bij een verkeersongeval op het Veluweplein zijn donderdagochtend 3 mensen gewond geraakt. De botsing tussen een personenauto en een busje gebeurde rond 5:30. Alle 3 de slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En misschien viel het je gisterochtend al op. Een wat melkachtige lucht zonder veel wolken. Dat komt door rook van de grote bosbranden in Frankrijk en Spanje, meldt onze mediapartner Omroep West. De rook hangt hoog in de atmosfeer en zorgt ervoor dat het zonlicht wat meer wordt gefilterd. Je ruikt er niets van en een mondkapje is niet nodig. En dan het weer van vandaag. We krijgen een afwisseling van zon en wolken en het wordt ongeveer 24 graden. In het weekend keert de zon volop terug en loopt de temperatuur zondag alweer op naar zo'n 27 graden. Ja, kortom, de zomer is zo te zien nog lang niet klaar met ons.

Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Sanchi's Classic. Vandaag mag ik jou meenemen naar het jaar 2006. En dit nummer gaat over iets wat we allemaal wel kennen. Je staat ergens op, maar je hebt het gevoel dat je gewoon steeds verder in de shit zakt. Alsof de grond onder je letterlijk druisand is. En dat je bij jezelf denkt, ja nee, maar dit kan toch niet slechter worden? Guess what? Dat kan dus wel. Nou, en deze artiest, is een Nederlandstalige artiest, die schreef dus in 2006, kwam die door, had hij een grote doorbraak met het nummer Drijfzand. En ik heb het over Brees. Nou, en Brees groeide destijds uit tot een van de bekendste Nederlandstalige R&B hitzangers van de jaren 2000. Nou, toen is hij een hele tijd weg geweest. Nou, toen kwam hij weer terug. En toen heb je op een gegeven moment nu weer in bepaalde televisieprogramma's voorbij zien komen. En wat veel mensen zich afvragen is Brees. Is het nou een artiestennaam? Nee, Brees is dus zijn echte naam. Want zijn volledige naam is Brees Abdelgadir. Ja, en met zijn warme stem en herkenbare sound wist hij dus destijds zichzelf in korte tijd echt een vast publiek aan te grijpen. En wist hij zijn naam bekend te maken in de Nederlandse hip-hop scene. En het was destijds nog niet zo heel groot. Dus onwijs knap was het wel. En ik heb zoiets van, ja, sta jij momenteel op drijfzand? Ja, ik wil je dan toch eventjes echt wel een hart onder het riem steken. Ja, ja, ja. En ik hoop dat het dan gewoon heel snel beter gaat met jou. In ieder geval, dit is Brees met Drijfzand. Ja, nostalgie. Heerlijk terug in de tijd.

0: You get what you give van New Radicals. En daarvoor hoorde je de classic of the day, drijfzand van Brace. En het is 7:50 geweest en jij luistert naar...
1: De ochtendshow van Den Haag FM met Sensi.
0: Zo is dat. En het is vrijdagochtend. Dat betekent dat het weekend op ons staat te wachten. En iedere vrijdag ben ik op zoek naar wat jij dit weekend gaat beleven. Je mag me een app sturen. Dat kan naar 070-307-8899. Ik hoor natuurlijk hartstikke graag naar wat jij dit weekend allemaal gaat doen en gaat beleven. Ik ga jou zo meteen ook vertellen wat ik dit weekend ga doen. Ik moet er nog even over nadenken als ik er zo over praat. Had ik plannen dit weekend? Ja, ik moet even mijn agenda checken, want dat weet ik gewoon niet uit mijn koppie. Daar moet ik echt eventjes voor in de agenda in. En dat is eigenlijk zo typisch Nederlands. Want hier zo schrijven we eigenlijk iedere afspraak op. En wat ik eigenlijk vaak zie in het buitenland, is dat ze zeggen van joh, het valt mij op dat hier zo in Nederland iedereen met een schema werkt. Maar bijvoorbeeld in andere landen, als ze dan het gevoel hebben van... oh, weet je wat, ik ga gewoon lekker bij iemand op visite. Dan gaan ze, dan bellen ze aan. Oh, leuk dat je voor mijn deur staat. Hier, kom binnen. Hier, thee, koffie, gebak, eten. Noem maar op. Maar hier is dat toch net iets anders. En heel graag zou ik eigenlijk willen dat het bij mij ook zo is... dat wanneer jij voor mijn deur staat aanbelt... dat ik zeg, nou, wat gezellig. Kom naar binnen. Maar in de realiteit past dat eigenlijk niet in mijn leven... Ja, dat klinkt natuurlijk echt hartstikke ongezellig, niet gasvrij. Maar dat is wel een feit. Waarom? Omdat mijn leven staat heel druk vastgepland. En ik heb het wel eens gehad. Ik heb het wel eens gehad dat iemand dan voor mijn deur stond. En toen zei ik van, joh, ik heb een afspraak, ik moet gaan. Maar ja, dan komt diegene toch nog even binnen. En dan kijk ik diegene alweer weg vanaf het moment dat diegene naar binnen loopt. Ja, ik vind dat ook zo ongezellig. Dus alsjeblieft, ja, ik weet niet. Ik denk dat dit wel mijn meest Nederlandse trekje is. Gewoon niet voor mijn deur.

0: WhatsAppen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner?
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
9: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
10: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
11: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
12: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. Een auto is afgelopen nacht in vlammen opgegaan. Dat gebeurde op de kruising van de Kievitsebloemlaan en de Heliotrooplaan. De auto stond geparkeerd tijdens de brand, raakte volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. ADO Den Haag-spits Senna Westerveld speelt komend seizoen op huurbasis voor Quick Boys. Daarmee haalt de regerend kampioen bij de amateurs voor de tweede keer in een week een speler binnen die voor komend seizoen eigenlijk bij een competitiegenoot had getekend. Westerveld verlengde in mei nog zijn contract bij ADO Den Haag tot de zomer van 2028. Vervolgens werd hij voor een seizoen verhuurd aan tweede divisieclub GVVV. Na enkele weken komt aan die overeenkomst al een einde, door een overstap dus naar het Katwijkse Quick Boys. Het weer. Vandaag hebben we een afwisseling van zon en wolken. Er waait een noordwestelijke wind, wordt maximaal 24 graden. Beetje afkoelen dus deze vrijdag. In het weekend knapt het weer opnieuw op. Er ligt een hoge drukgebied boven ons. En daarmee stijgen dus ook temperaturen. Naar zondag misschien wel 27 graden. En maandag kan het nog wat warmer worden dan dat. Dat was hem. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen en wat leuk dat jij nog steeds luistert naar de Ochtendshow met Sanji hier zo op Den Haag FM. Het is inmiddels bijna 8:10. Het tweede uurtje van de Ochtendshow is aangebroken. Ik heb zometeen een gast hier zo bij mij in de studio zitten. En dat gaat allemaal over het Hofje van Nieuwkoop. Nou, wat er nou precies is, wat je daar kan zien, dat hoor je dus zometeen. We hebben dit uur ook nog de plaat van de week. En we gaan ook nog bellen met collega Lara, want zij heeft alle uittips voor dit weekend. Dus heb jij nog geen plannen? Ja, blijf dan sowieso luisteren, want rond 8:50 hoor jij wat je dit weekend allemaal al kan gaan doen. Nou, heb jij nou al een leuke planning staan? Laat het dan even weten. Je mag mij een appje sturen. Dat kan naar 070-307-8899.

0: Save My Love van Kygo, Khalid en Gravin. Hier in de ochtendshow met Sanji. Ja, en midden in het historisch centrum van Den Haag ligt het Hofje van Nieuwkoop. Ja, het is een bijzondere plek die eigenlijk normaal al een bezoek waard is, maar wat niet altijd natuurlijk mogelijk is. Maar de komende periode kan jij daar wel naar binnen stappen. Want ze hebben opnieuw een openluchtgalerie tijdens de Beelden in de Hof. Een gratis tentoonstelling met hedendaagse beeldhouwkunst, speciaal bedoeld om kunst voor iedereen toegankelijk te maken. Ja, en momenteel heb ik hier zo bij mij in de studio Hans Tietelhof. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, ik zei net al van Hofje van Nieuwkoop. Ja, heel veel mensen die kennen het eigenlijk nog helemaal niet. Ik zelf kende het ook nog helemaal niet.
1: Nee, dat was natuurlijk ook de bedoeling. Het is in 1557 is Johan de Bruin van Buitenweg overleden. Dat was een van de rijkste mensen van Nederland en ook van Den Haag. Hij woonde naast het paleis, naast het Mauritshuis. En zijn huis aan het plein was groter dan dat van Johan Maurits.
0: Zo.
1: Puissantrijk. Ja. Puissantrijk. Hij is kinderloos overleden. Helaas liet zijn nalatenschap na aan een neef en twee nichtjes. En die dachten dat ze daarmee heel rijk zouden worden. Maar een jaar voor zijn overlijden heeft hij zijn testament veranderd. En heeft hij besloten dat zijn totale vermogen besteed moest worden aan de bouw van een hofje voor oude vrouwen van katholieke of van protestante huizen. Hij was zelf katholiek, maar was heel liberaal ook. En dus er mochten vrouwen, oude vrouwen in. En die werden dan onderhouden. En het is een heel groot hofje. Het heeft 62 woningen. En is ook het grootste hofje van Nederland.
0: Joh, zo. En dat eigenlijk, dat vind ik dan wel heel fascinerend. Het is eigenlijk een hofje wat toch wel weer een soort van verborgen ligt, wat je niet gelijk opvalt. Maar het is dan toch het grootste hofje van Nederland?
1: Ja, nou ja, hij had het hoog in de bol zitten.
0: Ja.
1: Hij is, nou, niet eenvoudig geboren hoor. Hij is een vijfde geslacht in Leiden van hele rijke lieden. Bierbrouwerijen, zeepfabrieken en ook de Nieuwkoopse plassen zijn afgegraven. En de opbrengst daarvan is voor een belangrijk gedeelte in zijn zakken gestort, gevallen. Ja. En hij is ook heel rijk getrouwd.
0: Ja, nou, dus welvaart zat hem mee in ieder geval. En waarom denk je dat het bijvoorbeeld zo belangrijk is dat zo'n plek nu ook wordt gezien door mensen die het hofje bijvoorbeeld helemaal niet kennen, of die misschien nog helemaal niet zoveel weten van beeldententoonstelling of van kunst?
1: Van kunst word je blij. Mensen, ook de jeugd. Iedereen gaat naar het paard.
0: Ja.
1: De jeugd zit op de grote markt. En ja, dat zijn toch historische plekken. En daar zitten meer het plein Den Haag. Dat is natuurlijk ook het toppunt eigenlijk van cultuur van oud Den Haag en van oud monumentaal Den Haag. En men zit liever op het plein of op de Grote Markt dan in Hoog-Catharijne.
0: Ja, 100% waar. Daar sluit ik me ook natuurlijk volledig bij aan. Ja, en wat ik zelf bij kunst altijd ook zo fascinerend vind, is dat iedereen kan echt zijn eigen verhaal ervan maken.
1: Dat is waar. Dus kunstenaars zijn de meest creatieve mensen die er zijn. Die bedenken iedere keer iets. En het is ontzettend leuk om daarnaar te kijken. En het is ook leuk om naar mooie dingen te kijken. Of naar verrassende dingen te kijken. En nou ja, hoe heet het hier, die straat?
0: Grote Marktstraat.
1: Ja. Staat ook vol met kunst. Kijk ernaar. Ja. Kijk naar de gevels. Dat is veel leuker dan alleen die winkelruiten.
0: Ja, ja, precies. Even kijken waar de aanbiedingen zijn vandaag.
1: 70% korting.
0: Ja, precies. Beelden in het Hof is gratis toegankelijk. Dus mensen kunnen er gewoon naartoe gaan. Morgen is dus weer opnieuw de officiële opening. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om het ook gratis en zo toegankelijk voor iedereen te maken?
1: Omdat kunst eigenlijk toegankelijk moet zijn voor iedereen. En niet alleen voor de elite. En het is begonnen met het 100-jarig jubileum van Pulgri. Pulgri Studio heeft vroeger ook in het Hofje van Nieuwkoop zijn eerste sociëteit gehad. Met een kastelein erbij. Dus konden de kunstenaars konden ook drinken. Naast de kaatsenbaan die er was. En toen Pulgri 150 jaar bestond. Toen is het in 2012 is de eerste expositie geweest van, ik geloof, 19 kunstenaars. En in 2014 is de tweede geweest ter ere van de secretaris van het Hofje van Nieuwkoop, Max Danser, die toen net overleden was. En ja, dat is eigenlijk een traditie geworden, om de twee jaar een wilde tentoonstelling. In 2000 ging het helaas niet door, want toen was de coronatijd.
0: Ja, ja.
1: Ik ben er toen gaan wonen ook. En drie jaar later, toen dacht ik van, ik griebelt. Want ik had die beelden tentoonstelling in 2018 gezien. En het was zo mooi. Ik vond dat moet weer komen. Dus ik ben toen naar degene gegaan die het de laatste jaren gedaan heeft. Jos van den Berg. En ik heb gevraagd van, joh, doe je dat?
0: Ja.
1: En hij zei van, ja, nee, ik ben te oud. Ik doe het niet meer. Maar als jij wil, kan je mijn archief krijgen. En dat heb ik gekregen. En samen met Marjan Meerbeek, die het namens de Nederlandse kring van beeldhouwers doet. Ik doe het namens Pulgi Studio. Hebben die tentoonstelling weer opgezet. En dat was in 2024 de vijfde. Dus een jubileum tentoonstelling. Toen hebben we ook de beeldenexpositie uitgebreid. Van niet alleen in de tuin. Die tuin is 115 meter lang, 37 meter breed. Dus daar kunnen echter staan 25 beelden in. En ja, sommige uit meerdere onderdelen bestaan. En we hebben ook de regentenzaal erbij getrokken. En daar staan ook nog heel veel werk.
0: Ja, dus je kan echt genoeg daar gaan zien.
1: Je kan er een uur of anderhalf uur echt genieten.
0: Ja, heerlijk. En is er dit jaar ook iets dat je denkt van, ja, dit jaar doen we iets anders? Of is er iets nieuws te zien?
1: Er is ieder jaar wat nieuws. Maar het is niet zo dat er een bepaald item is, of dat we gezegd hebben, dat is het thema, of thema zus. Nee, kunstenaars worden uitgenodigd, mogen vrij werk inbrengen. En alles is toegestaan.
0: Alles is toegestaan, alles is welkom.
1: Ja.
0: Nou, vanaf morgen is dus de officiële opening. Waar kijk je zelf het meeste naar uit?
1: Oei, naar de gezelligheid in het hof. De gezelligheid in het hof. Dan is het weer. Normaal is het dicht. Het is alleen toegankelijk voor de bewoners. En nu gaan de deuren open. En woensdag tot en met zondag van 12 tot 5. Kom kijken.
0: Ik zou zeggen, heb jij inderdaad dat je denkt van, joh, het is vakantie, je kan er makkelijk naartoe stappen. Want de tentoonstelling is enige tijd te bekijken. Want tot wanneer zijn mensen dan welkom?
1: Tot en met 13 september. Dus de tweede dag van de Open Monumentendag, dat is de laatste dag. Maar dus ruim 5 weken is het open.
0: Nou, ik denk ook een perfect dagje uit zo in de vakantie om daar naartoe te gaan.
1: Het is een heerlijk dagje uit. We hebben het ook bewust ook gedaan in de zomervakantie. Zodat mama's, papa's, maar opa's en oma's ook met hun kleinkinderen naar het hofje te kunnen lopen. Het is bij de ingang van het ziekenhuis. Het is heel makkelijk te vinden.
0: Ja.
1: En struin rond, kijk rond, verwonder je en geniet.
0: Ja, dus ben je klaar met bloedprikken? Loop dan nog even lekker naar buiten, het hofje naar binnen. Dat kan gewoon, zo makkelijk kan het zijn. Dankjewel Hans. En ook morgen natuurlijk met de officiële opening weer. Ja, heel veel plezier en geniet ervan.
1: Dankjewel.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:54 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. De gratis zonnebrandpalen in Den Haag blijken een groot succes. Sinds de plaatsing in mei zijn de 8 palen al bijna 36.000 keer gebruikt. Je vindt ze onder meer op de Grote Markt en bij de stranden van Scheveningen en Kijkduin. Met de actie wil de gemeente niet alleen gratis zonnebrand aanbieden, maar meer mensen ook bewust maken van de risico's van de zon. Bij een verkeersongeval op het Veluweplein zijn gisterochtend 3 mensen gewond geraakt. De botsing tussen een personenauto en een busje gebeurde rond 5:30. Alle 3 de slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En misschien viel het je gisterochtend al op een wat melkachtige lucht zonder veel wolken. Dat komt door rook van de grote bosbranden in Frankrijk en Spanje, meldt onze mediapartner Omroep West. De rook hangt hoog in de atmosfeer en zorgt ervoor dat het zonlicht wat wordt gefilterd. Je ruikt er niets van en een mondkapje is niet nodig. En dan het weer van vandaag. We krijgen een afwisseling van zon en wolken en het wordt ongeveer 24 graden. In het weekend keert de zon volop terug en loopt de temperatuur zondag alweer op naar zo'n 27 graden. Ja, kortom, de zomer is nog lang niet klaar met ons, maar gelukkig hebben we de gratis zonnebrandpalen hier in Den Haag. Dus jij kan jezelf goed insmeren tegen die hardnekkige zon.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Goedemorgen, het is bijna 9:15 en jij luistert naar...
1: De ochtendshow van Den Haag FM met Sensi.
0: En het is alweer tijd voor de...
1: Plaat van de week.
0: En deze week heb ik een korte week hier zo bij Den Haag FM. Want ik was namelijk de maandag, dinsdag en de woensdag vrij. Nou, dat betekent dat voor mij alleen nog maar de donderdag en de vrijdag overblijven. En ik was niet zomaar vrij. De reden dat ik vrij was, is omdat ik eventjes een boottochtje heb gemaakt naar Londen. En om een beetje in die Londense sferen te blijven. En omdat ik jou natuurlijk helemaal wil meenemen in wat er allemaal in mijn leven gebeurt. Dacht ik, ik ga een nummer nomineren als plaat van de week. Wat helemaal te maken heeft met Londen. En dan is er eigenlijk maar één artiest die direct omhoog popte in mijn hoofd. En dat is Fergie met het nummer London Bridges. Want Londen heeft natuurlijk onwijs mooie bruggen. Noem maar op. Want ze hebben natuurlijk heel veel water. Of een grote rivier door de stad heen lopen. Dus daar zitten allemaal bruggen overheen. Wat de stad weer met elkaar verbindt. Maar ze kunnen daar echt onwijs mooie bruggen bouwen. En Fergie had zoiets van... ik ga hier gewoon een nummer over maken. Dus daarom is deze hele week Fergie met London Bridges de plaat van de week.
2: Oh shit!
0: Oh shit, ja.
2: Oh shit! Oh shit!
3: Oh shit! Are you ready for this?
2: Oh shit!
3: Ah!

0: Awake Tonight van Afrojack, Sia en David Guetta. En als jij toch dan vanavond wakker bent of aankomend weekend, dan heb jij misschien zoiets van, ja, wat kan ik dan allemaal gaan doen? Ja, niet getreurd, want collega Lara gaat jou helemaal op de hoogte brengen van alles wat je dit weekend kan doen in de stad.
1: Yay! Yes, daar ben ik weer. Inderdaad, het eerste weekend van augustus staat eigenlijk alweer voor de deur. Hè? We zitten er middenin. Het is vrijdag, bijna zaterdag. En we hebben heel veel te doen weer. We hebben het Woordenvol Literair Festival. Dus eigenlijk voor liefhebbers van letters, woorden, interpuncties, taal, poëzie en muziek. Nou ja, hun kunnen hun hart ophalen tijdens het Literair Festival Woordenvol. Dat is deze zaterdag vanaf 2:00 in het Zuiderpark Theater. En op het programma staan eigenlijk onder meer een poëziedebat, een open mic voor dichters. Dus mocht je mooie gedichten schrijven, kan je dat daar voordragen. Er is live muziek en een DJ en ook nog een boekenruil. Dus je kunt eigenlijk alleen luisteren daar, maar je kunt ook zelf optreden. En in gesprek gaan met andere liefhebbers van literatuur. Dus dat is dus deze zaterdag in het Zuiderpark Theater. We hebben het Kids Fun Park op Scheveningen, waar je je kind, je nichtje, je neefje, je broertje, alle jonge bezoekers eigenlijk mee naar kan toenemen. Het is eigenlijk het laatste weekend, dit weekend, dat de boulevard van Scheveningen als één groot speelparadijs voor kinderen wordt gebruikt. En in het Kids Fun Park, nou ja, de jonge bezoekers kunnen hun energie kwijt op springkussens. Er zijn dinosaurussen. Ze kunnen genieten van shows, van goochelaars. Er is een laser- en droneshow, dus er is genoeg te doen. En er is een meet and greet met knuffelolifant Bubbles. Nou ja, wat wil je nog meer? Zelfs ik zou dat willen. Dat is deze zondag, dat is eigenlijk vandaag nog, tot en met zondag 2 augustus. Dagelijks te bezoeken van 11 tot 6 uur op de Noordboulevard van Scheveningen. We hebben een silent disco op de Grote Markt. Dat is ook zaterdag 1 augustus van 9 tot 12. Is gewoon gratis te bezoeken. Het heet All Hands on Deck van Pizza FM. En daar kan je gewoon met je koptelefoon staan en lekker dansen. En je kan er zelf een beetje bepalen wat je hoort. Er zijn altijd twee kanalen en dan twee DJ's. En Pizza FM roept nieuwe DJ's op om een demo in te sturen en om onderdeel te worden van de line-up. Dus wie weet, als je een beginnend DJ bent, kan jouw carrière beginnen midden op de Grote Markt. Deze zaterdag op 1 augustus. En we hebben Genietfest bij Intercity. Intercity is dat nieuwe terrein, hè? Het is uitbreiding van PIP. En het is eigenlijk gaat het over, ja, goed eten, bijzondere wijnen, live muziek. Ja, die vormen het recept voor een nieuwe Genietfest. Het is een tweedaags food and wine festival. En eigenlijk draait alles daar om proeven en relaxen, gezelligheid. Er is een programma voor zowel volwassenen als kinderen. Er is een schaakplein, er zijn creatieve activiteiten. Er is een limonadeproeverij voor de kids, ook hartstikke leuk. En Genietfest is vandaag 31 juli en zaterdag 1 augustus van 2 tot 11 uur 's avonds. En dan de laatste, de foodtour door de Schilderswijk. Want van lekker eten krijgt niemand eigenlijk genoeg. En je kan de hele wereld proeven in Den Haag zonder Den Haag te verlaten tijdens de iLocal Premium Food Tour. Het is een culinaire wandeling en ja, die neemt je mee door eigenlijk heel de Schilderswijk, waar je kennis maakt met smaken uit verschillende wereldkeukens en de verhalen van de wijk. Dus ook echt van de bewoners die er zijn. En de tour start op zaterdag 1 augustus om 12 uur bij de Social Hub aan de Hoefkade. Maar je moet je wel eerst even aanmelden, wil ik erbij zeggen. En dat waren ze weer voor dit weekend.
0: Nou, dat klinkt als weer een superleuk weekend met allerlei dingen wat je hier kan beleven in onze stad. En naast al deze dingen ben ik natuurlijk ook altijd heel erg benieuwd. Lara, ja, jij weet het natuurlijk al. Wat ga jij dit weekend doen?
1: Ik heb een verjaardag dit weekend waar ik naartoe ga. Ik ga lekker eten bij mijn nichtje. En ik ga misschien wel even kijken bij dat Genietfest bij Intercity. Ik ben er één keer geweest. Dat vond ik echt hartstikke leuk. Het is een heel groot terrein. En ik hou wel van lekker eten en wijn. Dus ja, ga wel even kijken.
0: Ja, perfect. Nou, heerlijk. Nou, ga ervan genieten.

0: En voor alle luisteraars, heb jij nou zoiets van... oh, ik heb leuke dingen gehoord, maar het ging misschien net te snel. Ja, niet getreurd, want jij kan gewoon onze app downloaden... of even naar de website gaan en daar vind je alles nog een keer op een rijtje. Dankjewel, Lara.
1: Graag gedaan.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. Een auto is afgelopen nacht in vlammen opgegaan. Dat gebeurde op de kruising van de Kievitsebloemlaan en de Heliotrooplaan. De auto stond geparkeerd tijdens de brand, raakte volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. ADO Den Haag spits Senna Westerveld speelt komend seizoen op huurbasis voor Quick Boys. Daarmee haalt de regerend kampioen bij de amateurs voor de tweede keer in een week een speler binnen die voor komend seizoen eigenlijk bij een competitiegenoot had getekend. Westerveld verlengde in mei nog zijn contract bij ADO Den Haag tot de zomer van 2028. Vervolgens werd hij voor een seizoen verhuurd aan tweede divisieclub GVVV. Na enkele weken komt aan die overeenkomst al een einde, door een overstap dus naar het Katwijkse Quick Boys. Het weer. Vandaag hebben we een afwisseling van zon en wolken. Er waait een noordwestelijke wind, wordt maximaal 24 graden. Beetje afkoelen dus deze vrijdag. In het weekend knapt het weer opnieuw op. Er ligt een hoge drukgebied boven ons. En daarmee stijgen dus ook temperaturen. Naar zondag misschien wel 27 graden. En maandag kan het nog wat warmer worden dan dat. Dat was hem. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
7: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen. Het is 9:05 en je luistert naar de Ochtendshow met Sanji hier zo op Den Haag FM. Het laatste uurtje is alweer aangebroken, maar in het laatste uurtje heb ik wel iets heel spectaculairs voor jullie hoor. Ik zie hier al roze, ik zie maskers, ik zie... Ja, wat zie ik nou precies? Ja, dat ga ik nog niet helemaal verklappen. Daarvoor moet jij zo meteen echt even blijven luisteren of gewoon even live meekijken. Dat kan via Den Haag TV of via de app of via onze website, via de livestream. Want dit is iets wat je moet zien. En ik heb vandaag ook speciaal een roze pak aangedaan. Normaal ben ik helemaal in het zwart, maar ik dacht nee. Ik krijg hoge gasten vandaag, dus er gaat kleur aan.

0: Ja, als de kraaien langskomen, dan weet je één ding zeker. Het wordt nooit saai. En ze hebben een nieuw nummer uitgebracht. Het nummer heet Limoncello. Ja, en wat je allemaal daarvan kan verwachten, dat hoor je zo meteen. Maar allereerst, goedemorgen, want jullie zijn hier bij mij in de studio. En ik zie kleur, ik zie mooie dingen.
1: Goedemorgen Den Haag.
2: Goedemorgen Den Haag.
1: Heerlijk.
0: Ja, heerlijk. Ja, wat leuk om jullie hier zo op de vrijdagochtend te mogen ontvangen allereerst natuurlijk.
1: Ja, vrijdagochtendborrel, hè?
0: Ja, lekker. Ja, ik dacht bij mezelf, joh, ik had eigenlijk gewoon een fles limoncello mee moeten nemen.
1: Nou ja, vind je het niet een beetje te vroeg daarvoor? Krijg je zo het zuur.
0: Ja, dat is waar. Maar het is overal wel ergens 5 uur, zeggen ze dan,
1: ja,
0: toch?
1: Ja,
0: of,
2: laten we ook nog even een klein optredentje doen. Dus dan kunnen we beter rustig aan beginnen.
0: Ja.
1: Ja, vanavond om 8 uur hebben we de release party van dit liedje. Hij is natuurlijk nu al te beluisteren op Spotify. Maar vanavond in het Wapen van Scheveningen in de Keizerstraat. Even een kleine get-together met z'n allen. Gratis entree ook nog, ja. En we delen natuurlijk een paar limoncello's uit. Dus ja. Je bent van harte uitgenodigd.
0: Ja, top. Ja, ik ga proberen erbij te zijn. Want daar wil ik natuurlijk sowieso bij zijn.
1: Ja,
0: ja, limoncello. Ja, ik vind het zelf hartstikke lekker. Maar is dat nou ook jullie favoriete drankje dan?
1: Ja, eigenlijk wel. Het is, zo is dat liedje ook een beetje ontstaan.
2: Zeker.
1: Hè?
2: Ja, we waren in een restaurant. En na het eten, toen zei hij... Wil je een limoncello? Limoncello?
1: Wil jij een limoncello?
2: Daar zei ik daar een liedje van maken, man.
1: Ja, ja. Nou ja, we waren toevallig in Berlijn op dat moment. En muziek aan het maken met Niels Zuiderhoek, die ook de platen heeft geproduceerd. Hij is bekend van de eerste albums van Kensington. En hij doet nu alles voor Direct. En Ilse de Lange en Maan, nou, noem maar op. Die gozer gaat als een trein. Maar ja, tussendoor ook nog tijd om voor ons even een trackje te produceren. Dus helemaal te gek. Echt super blij mee ook.
0: Ja, ja, dat kan ik goed begrijpen. Ik heb vanochtend zelf het nummer ook lekker lopen luisteren. Ja, ik vind het sowieso echt een lekkere tune. Ook helemaal in de zomerse vibe eigenlijk. Nou, dit is dus in een restaurant ontstaan. Dat vind ik wel hartstikke
1: ja, toch?
0: Leuk.
1: Ja, zo hoort het.
0: Ja, en ja, hoe precies. Is hij tot nu toe ontvangen? Want hij staat eigenlijk ja, nu een kleine 9 uur kunnen mensen het beluisteren dan via Spotify.
2: Heb hij staat reacties? Op New Music Friday, dus dat is leuk.
1: Dat is een mooie playlist om op te staan. Ja, een hoop reacties. Ook in de aanloop ernaartoe. Echt de paar posts die we erover gedaan hebben. Echt heel veel reacties. Dus ja, echt heerlijk, man. Lekker
2: we hebben hem stiekem al een paar keer live gedaan. En juist. Het hele publiek gaat mee. Het, is echt, ja, het gaat echt aan.
1: Ja, maar je moet eigenlijk ook dat dansje erbij doen, hè, dan. Dus,
0: ja, ik wil dat wel even zien. Laat eens even zien. Kan dat nu zo?
1: Ja.
2: Limoncello.
1: Limoncello, ja.
2: Low.
0: Oké.
1: Okay. Limoncello. Ja, toch?
2: Limoncello. Ja, het hele publiek doet mee als we het doen. Dus ik vind het echt fantastisch.
1: We gaan er ook nog wel een TikTok-filmpje van maken. En dan kan iedereen... heeft dan de kleine tutorial... voor het dansje.
2: Ja, dat is zo ingewikkeld, inderdaad.
1: Zo ingewikkeld.
0: Ja, geweldig. Ja. Nou, maar heel eerlijk, want jij bent natuurlijk gewoon lekker altijd erbij... met je mooie roze pruik. En ja, hij heeft ook altijd lekker het publiek wel op. En dat was wel grappig, want ik heb net heel stiekem, jongens... even gezien de changeover. En toen dacht ik, ja, dag. Ben jij dat?
2: Nou ja, dat is wel een beetje de bedoeling van de hele outfit. Dat je ook gewoon nog normaal over straat kan...
0: Ja,
2: mensen je de hele tijd herkennen.
0: Ja, dus dat is een beetje als overdag is iemand een normale man, maar s'avonds is hij een weerwolf. Ken je die?
1: In het weekend gaat hij erop uit.
3: Overdag is hij een normale advocaat, maar s'avonds ontpopt hij tot een ware gigolo.
0: Ja, precies dat eigenlijk, ja. Ja, we gaan natuurlijk zo meteen ook naar het nummer luisteren. Nou, vanavond kunnen mensen natuurlijk ook nog bij de party zijn. Wat hopen jullie dat mensen uit het nummer gaan halen?
1: Nou, niet,
0: ja, limoncello,
1: niet dat ze
0: maar...
1: alcoholist worden.
2: Lekkere zomervibes, gewoon.
1: Ja, precies, joh. Het is gewoon een lekker gezellig liedje. Niet te moeilijk, niet te complex. Geen diepere boodschappen. Gewoon even lekker uit je dagje.
0: Gewoon even lekker, gewoon lekker los, lekker zomer, lekker ontspannen.
1: Juist.
0: Ja, vind je het een goed idee als we dan nu lekker het nummer gaan draaien... en dan komen we daarna nog even terug?
1: Vind ik een heel goed idee.
0: Ja,
1: let's do it!

0: lekkere tune. Ik heb denk ik het dansje gelijk helemaal aangeleerd hier zo.
1: Ja, toch?
0: Ja, zoals... ik ga er een TikTok van maken, ja.
1: Maar... ja, maak er een filmpje van.
0: Dat ja, dat ga ik doen.
1: Op het liedje en dan ga je viral dadelijk.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja. Want nu ben ik nog een van de eerste straks.
1: Ja, zeker. Zo kan het gaan, hè? Met die dingen niet te geloven. Ja, joh, maar er komen nog veel meer dingen aan binnenkort. We hebben ook nog een collab met Fianca Blauw. De winnares van de Bondgenoten is dat.
0: Oh, geweldig,
1: Die stond ineens bij ons bij een optreden in de zaal en... toen zei een van die gasten van ons, hey, joh, moet je een liedje mee maken? Nou, die komt er ook aan. En met EZG nog een remix van Straffen. Heel hard nummer, is pas geleden uitgekomen ook. En die remix die komt binnenkort uit, die is nog harder. En met Bass Chasers en altijd lastige Rob, gast erop. Allemaal keiharde tracks komen eraan. Maar ik dacht er voor de zomer even lekker, even onderuit. Hebben we vorig jaar ook gedaan met Lekker Dagie. Die ken je misschien ook wel. Die is vorig jaar uitgekomen, heerlijk liedje ook.
0: Dus eigenlijk lekker in de zomer, lekker die zomerfijn. En dan straks gaan jullie in één keer knallen.
2: Leuk in de winter. Ja. Ze doen om warm te blijven in de winter.
0: Dat wou ik net zeggen. Lekker warm blijven
1: lekker
0: in de winter.
1: Met z'n allen.
0: Ja, perfect. Nou, dus nog een keer vanavond. Want ik denk wel dat mensen hierbij willen zijn.
1: Ja, waar kunnen ze naartoe? Keizerstraat, het Wapen van Scheveningen. 8 uur 's avonds. Gratis entree.
0: Ja.
1: Muziek, liefde.
0: Geen reden om niet te komen, zou ik zeggen.
1: En limoncello natuurlijk.
0: Ja, en ik denk, weet je, ik heb hier nog meer nummers voor jullie klaarstaan. Ik gooi er gewoon lekker nog een nummertje in, want ik wil nog eventjes lekker in deze sfeer blijven, hoor.
1: Heerlijk.
0: Dankjewel, natuurlijk de kraaien. En geniet er vanavond sowieso lekker van.
1: Dankjewel, Sanji. Heel veel plezier nog met je uitzending. En Den Haag, geniet van je dagje.
3: Weet je wel, ik voor mij, ja, kom die.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 9:58 en dit zijn de Haagse Headlines van vandaag. De gratis zonnebrandpalen in Den Haag blijken een groot succes. Sinds de plaatsing in mei zijn de 8 palen al bijna 36.000 keer gebruikt. Je vindt ze onder meer op de Grote Markt en bij de stranden van Scheveningen en Kijkduin. Met de actie wil de gemeente niet alleen gratis zonnebrand aanbieden, maar meer mensen ook bewuster maken van de risico's van de zon. Bij een verkeersongeval op het Veluweplein zijn gisterochtend 3 mensen gewond geraakt. De botsing tussen een personenauto en een busje gebeurde rond 5:30. Alle 3 de slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En misschien viel je gisterochtend het een en ander op. Een wat melkachtige lucht zonder veel wolken. Dat komt door rook van de grote bosbranden in Frankrijk en Spanje, meldt onze mediapartner Omroep West. De rook hangt hoog in de atmosfeer en zorgt ervoor dat het zonlicht wat wordt gefilterd. Je ruikt er niets van en een mondkapje is ook niet nodig. En dan het weer van vandaag. We krijgen een afwisseling van zon en wolken en het wordt ongeveer 24 graden. In het weekend keert de zon volop terug en loopt de temperatuur zondag alweer op naar zo'n 27 graden. Ja, kortom, de zomer is nog lang niet klaar met ons. En daarom is het extra fijn dat die gratis zonnebrandpalen hier verspreid staan door de stad. Dus maak er zeker gebruik van.

0: Hé hey joh, kom je nest uit. Sanji is er al met de ochtendshow op de HFM.
1: Ja, want als jij nu nog in je bed ligt, ja, dan moet je echt wel even opstaan hoor. Uitslapen hebben we gehad. Het is al bijna 9:45. Dus de dag die mag beginnen en jij luistert naar...
2: Begin je ochtend vrolijk en energiek. Met de ochtendshow op Den Haag FM. Met Sanji.
1: Ja, je luistert nog naar de ochtendshow met Sanji hier op Den Haag FM. En het zijn de laatste 20 minuten en dan ga ik mijn weekend officieel starten. Nou, ik ben heel erg benieuwd naar wat jij altijd dit weekend gaat doen. En dat kan jij mij nu nog voor die laatste 20 minuten... dan moet je wel binnen 5 minuten mij een appje sturen. Dan mag je mij laten weten wat jij dit weekend gaat doen. Dat kan via 070-307-8899. Heb jij nog geen plannen? Ja, niet getreurd, want via onze website of gewoon via de Den Haag FM app, kun jij heel makkelijk zien wat er dit weekend allemaal te beleven is in onze stad. Ja, ik zelf raad eigenlijk die app wel aan, want dat is zo'n onwijs handig om te hebben, want dan heb jij in jouw broekzak het nieuws van jouw stad, de laatste uittips van jouw stad, allerlei tips, allerlei dingen komen voorbij en zo ben je altijd op de hoogte. En misschien nog wel het allerleukste, jij kan gewoon lekker meeluisteren naar de radio of naar de radio kijken, ja. Dus ik zou zeggen, pak die telefoon erbij. Hup naar de Apple Store of de Play Store. Ik weet niet bij Android hoe dat allemaal heet. Maar download hem nou eens even.

0: Ja! Dan krijg je toch altijd zin om naar het strand te gaan. Maar als ik naar buiten kijk, niet.
1: Nee. Maar het wordt wel vandaag 24 graden. En het is nu al 21 graden. Voel je dat buiten? Ik ben al een tijdje niet meer buiten geweest.
0: Nou, ik ben altijd op de scooter en ik heb het altijd koud. Dus ik heb... En ik keek zo naar de lucht. Ik heb gewoon mijn regenjas aangedaan. Want ik denk, volgens mij, als ik naar huis ga strakjes, moet ik in de regen. Dus ik heb mijn regenjas aan. Maar een beetje warm wel.
1: Ja, toch wel een beetje...
0: Broeierig.
1: Ja, broeierig.
0: Broeierig.
1: Dat weer, dat hebben we hier iets te vaak, broeierig weer.
0: Ja.
1: Ik hou wel van zon, met een windje erbij, heldere lucht.
0: Ja, dat is perfect, toch?
1: Ja.
0: Ik hou ook van de zon en blauwe lucht ook.
1: Ja.
0: Hou ik ook van. En dan mag het best wel koud zijn, maar...
1: Zolang
0: nu niet natuurlijk, want nu is het zomer. Nu moet het mooi lekker warm zijn.
1: Nee, ik vind dat elk seizoen heeft weer zijn mooie dingetjes. Ja, en over seizoen gesproken. Ik heb het altijd over je outfit. Maar vandaag doe je me denken aan de herfst.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik heb een beetje, hoe heet dat? Roestbruin aan.
1: Ja. Ja, maar ik vind het een mooie kleur.
0: Ah, dank je.
1: Ja, met de matching lipstick weer.
0: Ja, love it. Ja. Ja, ik ben niet echt van de make-up, maar lippenstift, daar hou ik wel van hoor.
1: Ja, ja. Ja, het staat je goed. Nou, als jij nu zoiets hebt van, ja, ik ben gewoon aan het luisteren, ik weet hoe het eruit ziet. Nou, dat kan. Je kan gewoon even gaan naar Den Haag TV of je pakt je app erbij. En dan kijk je op, kijk mee. En dan zie je inderdaad de mooie kleuren waar ik het over heb.
0: Ja, en de mooie kleuren van Sanji. Want die is helemaal in mijn kleurtjes.
1: Ja, ja, klopt.
0: Ik hou zo van kleur. Jij bent lekker roze, licht en donkerroze met oranje. Ja. Love it.
1: Ja, echt. Ja, ik zelf heb echt weinig van zulke kleren, maar...
0: Het staat je erg goed.
1: Het doet me wel goed ergens.
0: En weet je wat ik ook echt leuk bij jou vind staan altijd? Knalrode lippenstift.
1: Ja, klopt. Ja. Nou, ik heb die vandaag niet opgedaan. Ik dacht, ja, knalrode lippen en een roze pak. Dat wordt
0: dan
1: een beetje...
0: moet je roze erbij.
1: Ja, dus ik heb een beetje
0: lichter. Ja, girly ben je vandaag.
1: Ja, toch?
0: Ja,
1: ja, af en toe een beetje girly, af en toe een beetje stoer.
0: Ik heb ook een girly onderwerp straks.
1: Nou, oh, ik ben benieuwd.
0: Girly, girly. Ja, ik vind het heel tof. Zij is echt geweldig, vind ik. Kim Trots. Zij heeft een hele community van freelancers opgezet. En dat is echt gewoon mega groot al. Ze heeft in Italië gewoond. Ze is een tijdje echt uit Den Haag geweest. En heeft ze in Amsterdam gewoond. Want ze is super creatief. Oh, mijn stem slaat ineens over.
1: Een kikkertje.

0: Ja, in ieder geval, ze is weer helemaal terug in Den Haag. En ja, ze schrijft ook en ze is copywriter. Nou, het is echt een heel creatief persoon. Ze maakt ook podcasts. Ze heeft ook een podcast gemaakt over Den Haag en allemaal Haagse mensen gesproken. Maar ook over de woningmarkt bijvoorbeeld. En dat is wel leuk, want ze schrijft altijd een beetje over dingen. Of ze maakt een podcast die haar zelf ook aangaat. En ze is dus moeder geworden. Ja, en ze dacht ja, waar loop je dan allemaal tegenaan? En ze dacht ze, ja, ik zou wel gewoon lekker willen wandelen. En misschien wel hardlopen of sporten, bewegen. Dus nu is ze begonnen. Nee, ze is nog niet begonnen. Het gaat beginnen. Volgens mij is het volgend weekend de mamathon. Dus niet de marathon, maar de mamathon. Met allemaal mama's en kindjes en kinderwagens. Nou ja, wat het dan precies inhoudt. En volgens mij zijn er echt al meer dan 70 vrouwen die hebben zich aangemeld. 70 mama's.
1: Ja,
0: dus
1: ja.
0: Ik vind dat helemaal super tof. Dus daar gaan we straks uitgebreid aandacht aan besteden.
1: Oh, superleuk. Ja, ik snap dat dat ook hartstikke tof is. En alleen voor de mama's, ja. En voor hondenmama's?
0: Oh ja, hoedmama's.
1: Ja.
0: Ja, waarom niet? Je hebt ook een kinderwagen.
1: Ja, daarom. Ja. Ik heb ook een kinderwagen.
0: Ik ga het aan haar vragen.
1: Ja,
0: Ja. En dan heb je twee kindjes meteen mee.
1: Ja, neem ik twee kindjes mee in de wagen.
0: Ik ga het vragen. Ja.
1: En heb je nog meer leuke gasten die vandaag voorbij komen?
0: Ja, een hele vroege gast. Onze collega van de zondag. En die is daar gewoon al lekker helemaal op tijd. En volgens mij is die komen lopen. En nou, ik heb van de week had ik ook al even aandacht eraan besteed. Want vanaf afgelopen maandag kon je het bezichtigen, en het is nog de hele zomer te zien, een gratis expositie. Ja, en het gaat natuurlijk over thuis voelen en over Den Haag. En ik denk heel veel herkenbare stukjes. De Wereldbol is gemaakt, maar dan met Den Haag. Ja, het is echt heel tof. Allemaal te zien in Den Haag bij het Westeinde. Waar dan precies en wat er dan precies is te zien, dat komt Rico zo meteen vertellen. Rico van Nierop.
1: Ja, superleuk. Nou, ik ben hartstikke benieuwd. En ik denk jij thuis natuurlijk ook. Dus blijf vooral lekker luisteren. En ik ga alvast weekend vieren. Maar ik neem eerst nog lekker een Haags bakkie.
0: Goed zo.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070 307 8899.
1: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner?
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
9: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
10: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
11: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Een motorrijder is afgelopen nacht gewond geraakt bij een ongeval op de Meppelweg in Den Haag. De motor raakte daarbij zwaar beschadigd en het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Op de weg liggen brokstukken. Na het ongeval kwam de motor in de tramrails daar terecht. De politie heeft korte tijd de straat afgezet. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. Een auto is afgelopen nacht in vlammen opgegaan. Dat gebeurde op de kruising van de Kievitsbloemlaan en de Heliotrooplaan in Den Haag. De auto stond geparkeerd tijdens de brand, raakte volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is niet duidelijk. En ADO-spits Senna Westerveld speelt komend seizoen op huurbasis voor Quick Boys. Daarmee haalt de regerend kampioen bij de amateurs voor de tweede keer in 1 week tijd een speler binnen die voor komend seizoen eigenlijk bij een competitiegenoot had getekend. Het weer vandaag afwisseling van zon en wolken. Er waait een noordwestelijke wind en het wordt maximaal ongeveer 24 graden. In het weekend knapt het weer opnieuw op. Dan komt er een hoger drukgebied, stijgen de temperaturen. Zondag wordt het 27 graden alweer. En maandag misschien zelfs nog wat warmer dan dat. Dat was hem. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
10: De

0: Ja, Edge of Desire van Jonas Blue en Melif hier op Den Haag FM. Gezellig dat je weer luistert naar
1: Haags Bakkie.
0: Yes, Haags Bakkie. Tot 12 uur ben ik bij je natuurlijk met de vaste ingrediënten. De FNA 11 komt natuurlijk voorbij, daar kan je op stemmen. Heb je, nou, ik ga alvast verklappen, het is en vogue waar je op kan stemmen. Op ons verhaal kan je dat doen van Instagram. Ik ga hem strakjes nog wel even laten horen hoor. En ik heb mijn eerste gast ook al binnen. Het is mijn collega Rico. Gezellig dat je er bent.
2: Ja, zeker gezellig.
0: Ja, laatst was ik bij jou in de show. Op zondag natuurlijk.
2: Ja, een paar weken terug.
0: Twee programma's op de zondag altijd. En toen zat ik daar. En nou ja, jij zat op mijn plek. Nu is het andersom. Hoe is dat om nou ja, even zo op die andere plek te zitten?
2: Wel gek.
0: Ja, toch?
2: Ja, wel gek, ja. Ja. En ook in een andere rol. Want ik ben gewend hier inderdaad daar te zitten en zeg maar een programma aan elkaar te kletsen. En nu zit ik vanwege ander werk, zeg maar, hier.
0: Ja, want je bent kunstenaar. Je tekent fantastisch. Ik heb het wel eens vaker verteld hier op de radio, maar ik ben helemaal trots en heel blij en dankbaar met een schilderij wat je speciaal voor het restaurant van mijn broertje hebt gemaakt. En die hangt nog met trots aan de muur. Echt fantastisch. Dat was in de coronaperiode.
2: Ja, vlak daarna denk ik, ja.
0: Ja, want weet je nog, je hebt toen eigenlijk alle culturele instellingen, ja, die moesten dicht. En horeca natuurlijk ook. En die heb je toen een hart onder de riem gestoken. En toen heb je zo'n heel mooi hart gemaakt.
2: Ja.
0: Hij hangt nog op de redactie in Ypenburg, die poster. Ja. Die is echt mooi.
2: Zeker. Ik zie nog wel eens iemand met een shirt ervan lopen ook. Die gaan lang mee, denk ik.
0: Ja, maar het is een heel mooi shirt. Echt een Haag shirt.
2: Maar het is ook wel goed dat die posters en die shirts ondertussen een beetje oud worden. Want het is lang geleden, de coronatijd.
0: Ja, aan die kant... Laten we dat vergeten inderdaad. Maar aan de andere kant, ja, het is toch ook wel iets moois, vond ik, wat je deed. Zo'n hart, ja, ik vond het prachtig. Je draagt nu ook een shirt. Is die ook van je eigen hand? Nee.
2: Nee. Deze
0: maar het is wel, je zou het zo getekend kunnen hebben, vind
2: daarom
0: ik.
2: Daarom is die, denk ik, ook voor mij gekocht.
0: Ja, toch?
2: Een beetje in de stijl is van mijn manier van tekenen. Nee, mijn partner kwam ermee uit Londen terug. En ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet wie de kunstenaar is, het staat erop. Maar
0: ja, heel mooi.
2: Maar het is inderdaad wel
0: ook wel herkenbaar. Ik ben net in Londen geweest afgelopen weekend. Ja, en ik zat bij het treinspoor wat bij jou getekend is.
2: Kijk.
0: Met die boogjes, heel leuk. Ja, en voor jou draait iets fantastisch, een wereldbol. Fantastisch zo. Oh, ik zie de wereld. Mm-hmm. Ik zie de zee. Even kijken, niet de wereldbol, maar de wereld is doorgestreept en dan staat er rood Haag, Haagbol.
2: Inderdaad.
0: Ja, de Haagbol. Je hebt hem even meegenomen van een expositie.
2: Klopt. Ja, hij is eventjes tijdelijk uitgeleend hier aan het...
0: Ja, aan Haags Bakkie.
2: Nee, dat is op dit moment een raamexpositie in het Westeinde gaande van mijn werk. Deze heb ik eventjes daar even geconfiskeerd, zeg maar, om hier mee te nemen en te laten zien. Dit is eigenlijk gewoon een globe, zoals die vroeger op kinderkamers wel stond, of in hele chique bibliotheken.
0: Ja, of in de klas op school.
2: In de klas op school, inderdaad ook. Ja.
0: Had je bij ons zo'n lampje daarbij?
2: Ja, nou, die zat hier oorspronkelijk ook in. Maar die heb ik eruit gehaald en vervangen door een systeempje waardoor de boel draait. Zeg maar.
0: Ja, het is wel fascinerend. Ik blijf er naar kijken, want dan kijk ik heel de tijd. Herken ik iets? Ja, één ding is heel duidelijk, maar voor de rest, ik heb mijn eigen straat nog niet gespot. Maar die staat er vast en zeker ook op.
2: Nou, er staan bijna alle straten op. Want ik heb inderdaad de plattegrond van Den Haag uitgerekt en opgerekt en uitgebold, zeg maar, om hem erop te kunnen krijgen. Dus je begint ergens in wat oorspronkelijk dan de Verenigde Staten is, de kust met Los Angeles. Daar zit ineens de pier van Scheveningen.
0: Ja, fantastisch.
2: En de reuzenrad en de vuurtoren zie je ook ergens. En de haven heb ik ergens ingetekend aan die kant, zeg maar. En dan heb ik de continenten aan elkaar gekleurd, zeg maar, met zwarte achtergronden. En daarop de hele kaart van Den Haag proberen te krijgen.
0: Nou, helemaal fantastisch. En ik zie Australië. Is dat dan Ypenburg of zo?
2: Dat zou het bijna zeggen, ja.
0: Nee. Sorry.
2: Nee, Ypenburg zit in Azië meer.
0: Oh.
2: Ja, ja. Nee, Australië is, dat is eerder, als je dan de kaart doordenkt, dan zou dat eerder, wat zou dat moeten zijn? Delft of zo.
0: Oh, oké, ja, want er staan geen straten opgetekend. Dus dat is een buurgemeente.
2: Delft telt niet mee.
0: Ja, nou, we gaan straks uitgebreid het hebben over die geweldige expositie die je Delft de hele zomer gratis kan bezoeken en bezichtigen. En we gaan natuurlijk ook uitgebreid over jouw werk hebben. Ik ga je straks naar jouw voorkeur vragen voor de F na 11. Be prepared. En het tweede uur heb ik ook iets heel leuks. Een mamaton. Ja, nou, lekker blijven luisteren dus. Ik heb ook heerlijke Haagse muziek voor je van Lynn Hulsman. Maar eerst Coldplay hier op Den Haag FM.

0: Me mee van Lynn Hulsman, gewoon uit Den Haag, joh.
1: Haags Bakkie.
0: Ja, ken je haar, Rico?
2: Nou, van naam. En omdat het volgens mij eerder gedraaid is hier in de ochtend. Ja. Maar eerlijk gezegd, ik ben dus even niet op de radio op zondag.
0: Oh, ja. Dan
2: heb ik vooraf opgenomen uitzendingen. En elke keer als er iets nieuws uitkomt wat ik normaal gesproken in mijn uitzendingen zou draaien, dan word ik al nieuwsgierig en noteer ik het. Of bijvoorbeeld ik het toe aan mijn playlist voor later. Dus de drive om wel af en toe die muziek bij te houden, die blijft wel. Ondanks dat ik even pauze heb.
0: Ja, dat snap ik. Oh ja, ja, heel veel programma's die hebben van het weekend en de avond, die hebben nu een zomerstop. Mm-hmm. Spuigasten, nou ja, dat is logisch. Is, want het is ook politiek reces nu, ADHD. Ja. En jij bent dus ook even lekker met vakantie.
2: Ja, zeker, zeker.
0: Ja. Radiovakantie.
2: Radiovakantie. Maar het kriebelt dus wel, hè. Als er
0: dat
2: nieuwe leuke muziek uitkomt. Of komende zaterdag is er een leuk festival in het Zuiderparktheater. Ik spreek in Zwarte Schaap en zo. En dat had ik eigenlijk aandacht aan willen besteden.
0: Ik snap dat helemaal.
2: Maar ja, dat komt goed. Komt goed. Dus,
0: ja, en ik snap hem helemaal. Want ben je daar dan ook te vinden?
2: Ja, ik ga er wel naartoe.
0: Ja, nou, dat snap ik ook. Ja, ik ga er ook naartoe. En ik weet wel, want daarom zit je hier natuurlijk. Jij bent bij heel veel events altijd aanwezig. Zeker als het om gedichten en spoken word gaat. Nou ja, dat is morgen natuurlijk ook in het Zuiderparktheater. Ik heb er al aandacht aan besteed. Natuurlijk ook hier in Haags Bakkie. Maar als jij dan bijvoorbeeld in de Grace Praise in the Middle bent bij het Zwarte Schaap, dan zie ik jou dus met een boekje, net als dat je naar de film gaat en dan die filmposters tekent. Ja. Ja. Ik vind dat zo fantastisch.
2: Nou, dat is eigenlijk een beetje voortgekomen uit het feit dat ik was eerst schrijvend journalist voordat ik bij de radio ging en voordat ik beeldend werk maakte. En toen zat ik ook al bij filmpremières of bij concerten of festivals notities te maken in een boekje. En die verwerkte ik dan tot een recensie, meestal toen, een geschreven recensie. En op een gegeven moment is dat schrijven een beetje naar de achtergrond geraakt en ben ik gaan tekenen. Maar dat notitieboekje is niet verdwenen, zeg maar. Ik vind het toch steeds leuk om quotes uit gedichten of opvallende dingen uit een film of weet ik veel wat. In ieder geval kunst die ik tot me neem, daar moet ik wat mee. Dus op een gegeven moment begin ik daar ook weer een soort van kunst van te maken. Dat dus die notities die ik bij een poëzie optreden maak, die voeg ik weer samen en daar maak ik weer een soort opgeleukt notitieboekje van. Maar dan een beetje mooi en met allerlei kleurtjes en zo.
0: Ja, oh, ik hou daar zo van. Ik kijk altijd heel graag naar jouw stories. Mm-hmm. Want jij deelt heel veel van jouw tekeningen en jouw kunsten op jouw stories. En daar zag ik ook voorbij komen het Westeinde 555. Ja. Want dat is het huisnummer, hè, van de etalage.
2: Twee keer een vijf.
0: Oh, twee keer. Oh ja, ik verzin er gewoon eentje bij.
2: Best een lange straat, maar zo lang ook weer. Nee, het Westeinde, dat zit natuurlijk tussen het Westeinde ziekenhuis en de Grote Kerk. En ongeveer halverwege heb je nummer 55. Daar is een mooi raam. Daar kan best wel veel in. Daar staan voor mij nu 4 werken. Nou ja, nu eigenlijk 3, want ik heb er eentje mee.
0: Ja, eentje staat hier in de studio van Den Haag FM. Ja.
2: En die plek wordt elke keer gereserveerd voor ambachtslieden of kunstenaars die een werkplek of een woning hebben in de wijk Kortebos. Dat is hiernaast, zeg maar vanaf de Grote Kerk tot aan het Westeinde ziekenhuis, is de wijk Kortebos. Of de buurt eigenlijk, heet dat oorspronkelijk. En ik werd daarvoor gevraagd, want ik heb ook een atelier daar in die buurt. En ik werd daarvoor gevraagd, ik dacht, wat zal ik nou eens daarvoor selecteren? En toen dacht ik aan Haags werk. Ik heb best wel, we hadden het net over poëzie en film en dat soort dingen. Maar ik ben ook best wel geïnspireerd door Den Haag. Ik teken heel veel gevels in de stad. Ik ga wel eens ergens zitten om te tekenen. Maar ik heb ook heel veel met plattegronden en lettertypes. En dat heb ik gecombineerd in 3 werken. Dan 4 werken. Ja, er zit een tweeluik bij, dus die getallen lopen een beetje door elkaar heen. En die wereldbol is er eentje van om een ander perspectief op Den Haag te geven. Van, als je een beetje anders kijkt, dan is er heel veel ruimte in Den Haag. Dat is eigenlijk ook een soort van beetje verholen oproep tot tolerantie. Van, als je nou anders naar Den Haag kijkt, dan is er heel veel plek. We passen met z'n allen op de wereldbol bijvoorbeeld. Maar ook heel de wereld past op die manier in Den Haag. Dat is een beetje een gedachte erachter. En ik heb nog een werk gemaakt met alle straatnamen van Den Haag uitgeschreven, maar dan met alles in regenboogkleuren.
0: Oh, wat mooi.
2: En dat is ook een beetje geïnspireerd door... dat is een paar jaar geleden was dat aan de hand, vooral in Den Haag. Je ziet het landelijk ook nog wel. Dat bijvoorbeeld regenboogpaden, zebrapaden of...
0: Ja, je hebt de grote
2: bankjes, markt. Ja, die kwamen op een gegeven moment op. Maar daar kwam ook heel snel al reactie op. En ze werden bijvoorbeeld vernield.
0: Ja.
2: Bijvoorbeeld bij het
0: Huygenspark.
2: Huygenspark, ja. Dat was op een gegeven moment echt een repeterend nieuws. Om de paar weken was de boel weer vernield.
0: Ja.
2: En ik dacht, waarom is er nou geen ruimte voor diversiteit? Waarom niet voor iedereen, zeg maar? Dus nou ja, dat is een klein beetje inspiratie tot het in alle regenboogkleuren tekenen van alle straten van Den Haag. Dus niet alleen op bepaalde plekjes een zebrapad of een bankje, maar nee, gewoon heel Den Haag. Dus,
0: mooi.
2: Dus dat dacht ik. Die zijn daar ook te zien. Dat is een heel groot werk. Dat is twee werken van 1x1 ongeveer.
0: Oh, dat is dat...
2: Dat tweeluik.
0: Twee grote
2: doeken van 1 meter bij 1 meter. En er hangt nog een werk geïnspireerd door de verschillende wijken van Den Haag. Dus ook nog met heel veel lettertypes en heel veel kleur daarop. Dus, die heb ik bij elkaar gecombineerd tot een kleine expositie. En die is gratis voor iedereen te zien. Want je kunt er gewoon langslopen en dan kijken. En dan verrast worden door wat je ziet. Of even zoeken naar wat jij net aan het doen was. Herken ik straatjes of zo? Of,
0: ja, en ik heb nu ook Ypenburg herkend. Want ik dacht, oh ja, want dan heb je eerst een stukje Rijswijk.
2: Ja.
0: Oud Rijswijk. Ja. En dan begint Ypenburg inderdaad. Ja.
2: Zo met een heel klein lijntje zit het, althans op de kaart met een heel klein lijntje. Ja, dat zit ergens in Azië zitten.
0: Ja, ik zie het. En dan de Rijswijkse weg.
2: Ja.
0: Ja, en wat is dan dat gele? Want daar ben ik wel benieuwd naar. Want alles is groen en blauw en grijs en zwart, maar dan zie ik toch ook geel.
2: Ja, dat zijn volgens mij snelwegen verderop. Ja,
0: Geel
2: is snelwegen en ik heb ook iets van geel. Er zit eigenlijk niet superveel kleur op deze Haagse wereldbol. Er zit ook langs de kustlijn zit wat geel, zeg maar. Dus ik heb een paar extra kleurtjes toegevoegd.
0: Ja, de vuurtorenrood en dan de Haagbol. En voor de rest is dat het enige rood wat je hebt gebruikt. Ja, fantastisch. Volgens mij ben je heel lang bezig geweest met die wereldbol. Want, oh my god. Hoe ga je dat passen en meten?
2: Nou, dat past dus ook eigenlijk gewoon niet natuurlijk. Dat is bij de wereld ook. Want je kent de wereld van vroeger heel erg van een platkaart. En ook wel van een wereldbol natuurlijk. En er kloppen dus ook gewoon dingen niet helemaal.
0: Nee, die verhoudingen kloppen niet altijd.
2: Die verhoudingen lopen dus op een gegeven moment naar beneden toe in een punt. Dus Kijkduin en wat is het...
0: Loosduinen,
2: die zitten best dicht bij elkaar hier op deze kaart, zeg maar.
0: Ja, nou ja, het grenst ook wel een soort van aan elkaar natuurlijk. Okay, ja. Maar jeetje. Hey, en...
2: Ja, je microfoon doet...
0: Hallo, ik ben er weer. Wat was voor jou zelf een ontdekking tijdens deze werken die je hebt gemaakt? Want je hebt zelf vast ook weer iets nieuws ontdekt.
2: Nou, als je lang met de kaart van Den Haag bezig bent, bijvoorbeeld, dan kom je erachter dat er bijvoorbeeld bepaalde groenplekken in Den Haag, dat er best veel groen is in Den Haag. Natuurlijk langs de kust, het duingebied en Meijendel en zo. Maar ook dat bepaalde soort groenplekken in elkaar overlopen. Dat je een grote strook hebt van het Haagse bos. En op een gegeven moment loopt dat weer ergens anders door. En zo kun je er allemaal over... dat het niet letterlijk aan elkaar zit, maar korte wijkjes ertussen zitten. En daarvan kun je bijvoorbeeld zien hoe vogels zich eventueel bewegen. Of hoe andere dieren zich makkelijk kunnen verplaatsen tussen dat soort groenplekken. En dat valt dus op als je lang naar de kaart kijkt. En dat loopt helemaal in elkaar over. En als je daar maar even een paar straten doorsteekt, heb je weer een klein groenstukje. Sommige wijken hebben veel te weinig groen, hoor. Dus,
0: Ik weet niet of ik dat zie, maar wat ik ook wel grappig vond, en dat heb ik niet ontdekt door de kaart, maar de Haagse Beek, die loopt echt helemaal van Kijkduin hier naar de stad. En dan soms zie je hem niet, maar hij loopt onder de grond wel door en dan zie je hem opeens weer ergens boven de grond, zeg maar.
2: Ja, dat is een van die groengebieden inderdaad, die af en toe ineens opduikt, zeg maar.
0: Ja, daar moet ik meteen aan denken. Superleuk. Wat hoop je dat mensen meenemen of voelen of denken als ze bij jouw expositie zijn geweest?
2: Nou, dat is een beetje dubbel, want ik heb natuurlijk zelf allerlei gedachten erover. Die heb ik nu kunnen uiten. Die staan ook ergens op een website en zo, weet ik veel wat allemaal. Maar die hoeven mensen er helemaal niet in te zien.
0: Bedoel, nee, dat
2: er
0: klopt.
2: Zit namelijk, nee, dat hoeft helemaal niet. Dat is bij kunst natuurlijk zo. Iedereen kan er zelf in zien wat je erin ziet. Je kunt er ook een puzzeltje in zien en je eigen straat gaan lopen opzoeken. Ik bedoel, gewoon heel erg, als je zeg maar topografische interesse in Den Haag hebt geïnteresseerd bent hoe het nu precies zit, of welke straatnamen er allemaal zijn, wat voor soort straatnamen er allemaal zijn. Dat soort dingen kun je er ook in zien, zeg maar. Los van misschien zelfs bijna wel politieke ideeën die ik er zelf achter heb zitten. Maar dat hoeft helemaal niet. Dat kan, dat hoeft niet. En ik heb deze bijvoorbeeld, die Wereldbol, die heeft al in mijn eigen atelier in de vensterbank gestaan om me uit te proberen. En dat had vooral met het draaienmechanisme te maken.
0: Ja, dat draaien. Ik ben helemaal gefascineerd. Ik kijk jou niet eens aan. Ik zit alleen maar naar die Wereldbol te kijken.
2: Kind,
0: of nee,
2: de
0: Haagbol. Ik zit alleen naar de Haagbol te kijken.
2: Maar toen merkte ik al wel, want ik zit dan niet direct achter het raam, een stukje verder in mijn atelier, dat af en toe mensen gingen stilstaan en daarna wijzen en dat soort dingen. Dus die waren ook dingen aan het zoeken, gok ik dan.
0: Ja. Ja. Oh ja.
2: Dus ja, je kunt er van alles en nog wat mee. Dus dan, ja, dat is natuurlijk het leuke van kunst. En ook van openbare kunst. Dat je ook zonder drempel het kunt zien en er wat mee kan.
0: Ja,
2: dus
0: mooi. Nog de hele zomer te zien, hè?
2: Nog tot 20 september te zien.
0: 20 september. Westeinde nummer 55. In het midden, zeg maar. Vanaf Westeinde tot en met de Grote Kerk. Ja. Nou, gaat dat zien, lieve mensen? Loop er gezellig langs.
2: Een half uur is deze er ook weer te zien.
0: Ja, want die is wel echt heel fascinerend. Je kan je eigen straat gaan opzoeken. Rico van Nierop, dank je wel.
2: Geen dank.

0: One more. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Ja, fucking awesome. Macklemore en Ryan Lewis. Nou, wat ik awesome vind is En Vogue, ja.
1: Even na elf.
0: De Even na elf. Ik heb er dus voor gekozen om ook een ABC'tje te doen. Zoals Jessica. Maar Jessica doet de hele week de A, dan de B. Nou, volgens mij is ze bij de M of de L ergens zo. In het midden van het alfabet zitten zo'n beetje, volgens mij. Maar ik dacht, weet je wat? Ik hou van R&B, soul, funk. Dus ik doe een beetje een urban ABC. En ik doe gewoon elke dag een andere letter. En ik ben bij de E uitgekomen, want het is vrijdag. En dan kom je uit bij En Vogue. Ja, en Rico zit er nog steeds. Dus ik dacht, ja, toch even vragen waar hij dan voor gaat. Ik heb er twee uitgekozen en je had er al één geraden. Hoe kan dat? Hoe weet jij dat? Waarom weet jij dat ik die uitkies? Jij kent mij veel te goed, hè?
2: Hey, dat is de eerste die in mijn hoofd schiet, Waterman.
0: Ja, maar ik...
2: Is dat niet met Salt and Pepper?
0: Ja, zeker. Maar ja, dus die ga ik alvast draaien. Luister maar mee.
1: Zeg maar
0: Nee, op zaterdagochtend.
1: Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM. Yeah, yeah,
0: yeah. Ja, zij hebben ook even vakantie nu.
2: Ook, dit.
0: What a man.

Dit is keuze 1. En keuze 2, een ander nummer. En dat is, daar denk ik aan En Vogue. Want En Vogue, dan denk ik toch aan dat a cappella, die prachtige mooie stemmen. En dan volgens mij een van hun eerste grote hits. Komt-ie.

0: Ja, en vogue met What a Man. En dan natuurlijk met Salt and Pepper. Of ja, een beetje die klassieker Don't Let Go. Ook een stukje rustiger en vogue, ja.
1: Ja, ik ga toch voor What a Man.
0: Ja?
1: Ja, toch lekkerder volgens mij.
0: Ja, het is wat meer dansbaar. Ja,
1: vraag me gelijk af, wat is er van de dames gebeurd eigenlijk?
0: Oh, ze hebben laatst nog opgetreden.
1: Oh.
0: In Nederland, op Kwakkoe stonden ze.
1: Oh.
0: Ja. En volgens mij waren ze niet helemaal compleet. Mm-hmm. Maar ze hebben nog stemmen. En soms heb je van die Tiny Desk concerten, mm-hmm, toch? Dus dat zie je dan op Instagram voorbij komen. Of op een trap. En dan hoor je ze zingen. En dan denk ik, wauw, want ze zijn al een beetje wat ouder natuurlijk. Maar die stem, die hebben ze nog, hoor. Dat volume, echt geweldig.
1: Ja. Hey, hoe kan ik hierop stemmen?
0: Ja, naar onze socials te gaan, hè. Het verhaal van Den Haag FM. En jullie hebben nog een kwartiertje ongeveer de tijd. En dan kan je stemmen. Laat me weten welke nummer ik van En Vogue strakjes moet draaien. Even na 11. En het nummer met de meeste stemmen, die ga ik natuurlijk draaien. Zometeen, even na 11.
2: Je luistert naar Haags Bakkie met Chicky Traxel.

0: Ja, I knew it. I love you, Taylor Swift. Ja, het volgende uur alles over de Mamathon. Die gaat voor het eerst plaatsvinden hier in de duinen. Ja, op Scheveningen. En dat is op 7 augustus. Nou, wil je daar alles over weten? Blijf vooral luisteren. Kim Trots die sluit ze zo meteen aan. En ik heb er alweer een tijdje niet gesproken. Ik denk 2 jaar al niet. En er is zoveel gebeurd. Ze is mama geworden onder andere. En organiseert dus die Mamathon. Dus ja, ik ben wel benieuwd wat ze allemaal heeft gedaan. En wat voor mooie projecten en wat er allemaal nog aan gaat komen. Nou, volgens mij komt ze nu aanlopen. Dus zometeen in het volgende uur dus alles over de Mamathon op 7 augustus. En zometeen ook, je hebt nog 5 minuutjes de tijd om te stemmen op de FNA11. En Vogue, Don't Let Go. Of What a Man. Laat het me weten via de socials van Den Haag FM. En dan ga ik hem strakjes na het nieuws voor je draaien.
1: Je start je werkdag met Den Haag FM. Dit is Haags Bakkie met Chicky Traxel.

0: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
3: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Een motorrijder is afgelopen nacht gewond geraakt bij een ongeval op de Meppelweg in Den Haag. De motor raakte daarbij zwaar beschadigd en het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Op de weg liggen brokstukken. Na het ongeval kwam de motor in de tramrails daar terecht. De politie heeft korte tijd de straat afgezet. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. Een auto is afgelopen nacht in vlammen opgegaan. Dat gebeurde op de kruising van de Kievitsbloemlaan en de Heliotrooplaan in Den Haag. De auto stond geparkeerd tijdens de brand, raakte volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is niet duidelijk. En ADO-spits Senna Westerveld speelt komend seizoen op huurbasis voor Quick Boys. Daarmee haalt de regerend kampioen bij de amateurs voor de tweede keer in één week tijd een speler binnen die voor komend seizoen eigenlijk bij een competitiegenoot had getekend. Het weer vandaag afwisseling van zon en wolken. Er waait een noordwestelijke wind en het wordt maximaal ongeveer 24 graden. In het weekend knapt het weer opnieuw op. Dan komt er een hoge drukgebied, stijgen de temperaturen. Zondag wordt het 27 graden alweer. En maandag misschien zelfs nog wat warmer dan dat. Dat was hem. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner?
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
10: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
10: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
12: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
2: Nu Haags Bakkie met Chicky Traxel op jouw stadsradio.
13: En we starten tweede uur met Roxy Dekker en Ronnie Flex.

0: Bakkie.
1: Ja, dance, dance, dance. Nou, dat kan je zeker hoor. Rico heeft gelijk gekregen. Tenminste, hij heeft zijn zin gekregen. Want hij stemde op de Even na 11 en vogue samen met Salt en Pepper, omdat hij zo lekker dansbaar is. Dus dance, ja, doe maar op What a Man, want dat is jullie keuze. Massaal hebben jullie voor deze plaat van en vogue gekozen. Daarna heb ik nog Haagse muziek voor je van Lilo. En daarna, ze zit er al hoor, Kim. Over de Mamathon. En ze is een Mamathon runner, staat ook op haar shirt. Strakjes alles daarover, maar nu de Even na 11 waar jullie voor hebben gekozen. What a Man. Yay.

0: Ja, Haagse muziek. I can feel it, Lilo. Natuurlijk op Den Haag FM supporten we onze Haagse artiesten. Ja, en ook Haagse entrepreneurs die heb ik graag hier op de koffie. Over wie heb ik het? Over Kim Trots. Ze is geboren en getogen in Den Haag. Creatief ondernemer, contentmaker en moeder. Yes! Yay. Alweer 1,5 jaar zo'n beetje. Op social media kennen veel mensen haar als Kim Trots. Oftewel Kimstagram. Met humor, eerlijkheid en een flinke dosis Haagse nuchterheid neemt ze duizenden volgers mee in haar leven. Daarnaast zet ze zich met de mamaton in om moeders samen te brengen, te inspireren en vooral te laten zien dat je het ouderschap niet alleen hoeft te doen. Vandaag gaan we het hebben over ondernemen, moederschap Den Haag en natuurlijk de mamaton. 7 augustus staat die op de agenda, hè?
1: Ja, zin in.
0: Nou ja, welkom en superleuk dat je er weer bent. En ik besefte me toen je hier binnenkwam lopen. Oh my god, 2 jaar geleden was je hier voor het laatst. Toen hebben we over de freelance community, waar je natuurlijk de oprichter van bent. En nog steeds, runt het nog steeds met heel veel passie. Want je bent zelf ook een freelancer. Maar je doet veel meer. En toen, 2 jaar geleden, hebben we het daarover gehad. Je had toen ook een podcast die je had opgenomen. Met allemaal Hagenaars en Hagenezen.
1: Ja, klopt.
0: En ik ben benieuwd, want we gaan het uitgebreid over jouw moederschap natuurlijk zo hebben. En over de mamaton. Maar ook, wat heb je nog meer gedaan in de afgelopen 2 jaar? Ja. Op zakelijk gebied dan?
1: Op zakelijk gebied, ja. Er gebeurt een hoop en ook weer niet. In 2 jaar kan er veel veranderen. We hebben Community 6 jaar geleden opgericht om eenzaamheid onder freelancers tegen te gaan. Dus eenzaamheid is dus een belangrijk topic in mijn ondernemerschap als ik zo terugkijk. Dat heb ik opgericht omdat ik in het buitenland woonde en het gevoel van collega's miste. Nou, dat doen we nog steeds.
0: Ja, en ook de vrijdagmiddagborrel.
1: Koffiezetapparaat, gesprek wat jij hier heel gezellig kan doen. Dat hebben veel ondernemers niet. Zelfstandige ondernemers. En dat hebben we opgelost door een platform te bouwen voor freelancers. En we helpen hun aan kennis en klussen. Maar door de jaren heen, en vooral de afgelopen 2 jaar, zijn we wat meer we zijn meer bedrijven gaan helpen om te komen aan talent. Want bedrijven vinden het ook heel moeilijk om aan goed talent te komen. Dus wij matchen talent bij bedrijven. Dus korte klussen of zwangerschaps, als iemand met verlof gaat. Maar wij helpen bedrijven ook aan content maken. Dus zie ons een beetje als een soort flexibele agency. Omdat wij natuurlijk duizenden freelancers in ons netwerk hebben. En als bedrijf heb je de ene dag een contentmaker nodig en de andere dag een fondsenwerver of een PR-manager. Dat is nooit allemaal tegelijk nodig. En wij kunnen altijd precies goed en op- en afschalen. Dus,
0: nice.
1: Dat hebben we de afgelopen 2 jaar vooral gedaan.
0: Ja, mooi. Toch een andere stap in het freelancen. Ja. Want jullie waren inderdaad vooral ook heel gezellig, vond ik.
1: Ja,
0: en van elkaar leren en kennis uitwisselen. Ja. Maar ondertussen weten bedrijven jullie dus ook heel goed te vinden.
1: Ja. Ja, en dat gaat allemaal heel organisch. En het zijn ook, omdat we ons ooit hebben geprofileerd op creatieve impactmakers. Dus mensen die net even de wereld wat anders zien en wat beter willen maken. Matchen we ook voor leuke bedrijven zoals Tony's of Oma's Soep. Bedrijven waar we ook echt achter staan en die wij ook heel goed kunnen helpen. Omdat we echt ook matchen op persoonlijk niveau. Weet je, past die persoon goed bij dat bedrijf? Dus waar je heel veel jobboard platforms hebt, waar je gewoon een freelancer zoekt. Kijken wij naar of de cultuur ook wel echt klopt met degene die we daaraan koppelen.
0: Oh, nice. Ja, ik had toevallig met een vriend van mij daarover afgelopen weekend in Londen. En die zei, de markt is hier zo killing. Want ik ben al 70 keer ontslagen. Want ze zijn hier heel makkelijk met mensen ontslaan en zo. En ik denk, oh my god, hoe is dat dan? En,
1: ja, mensen denken dat je met een vaste baan heel veel zekerheid hebt. Dat is ook zo, want ik kan bijvoorbeeld nu geen huis kopen. Mijn vriend kan makkelijker een huis kopen. Maar uiteindelijk is een vaste baan ook een soort schijnzekerheid. Dus inderdaad, je hebt nu heel veel losse contracten. Je krijgt niet meer zo snel een vast contract. De workforce, zoals we het noemen, die wordt alleen maar flexibeler. Dus op die manier moeten we ook een beetje toekomstbestendig zijn. Alleen de overheid is ook nog niet echt ingericht op deze manier van werken. Maar de generatie onder ons, jouw kleinkinderen, mijn dochter, zij gaan niet hun hele leven voor één baas werken. Dus we moeten wel een beetje verschuiven naar die flexibiliteit.
0: Ja, dat klopt. Ik merk inderdaad een generatiedingetje. Want ik ben inderdaad nog van de oude stempel. Een vaste baan en dat is zekerheid. Maar nee joh, als ik dan kijk naar mijn schoonzoon en mijn dochter. Ja, die zijn zo flexibel in alles. Oh ja, nee joh, dat zie ik dan toch wel. Oh ja, dat komt wel goed. En ja, die zijn zo fluid in alles wat ze doen. En die hebben dan mijn dochter altijd een vast contract. En dat zegt ze dan gewoon op en dan denk ik, hè, wat?
1: Ja,
0: nou ja, maar die zegt, nee joh, maar ik vind het niet meer leuk en ik wil gewoon iets anders doen. Nou, oké, en dan, ja, ik vind toch wel weer wat anders.
1: Ja, het is ook heel persoonlijk en ik denk ook wel door de komst van social media, weet je, LinkedIn, Instagram, je ziet dat het leven maakbaar is. Dat is ook niet altijd even goed, want je gaat je carrière of je persoonlijke leven met andere mijlpalen vergelijken, want we delen alleen de successen. Dus daar mag ook wel wat meer openlijk over gedeeld worden. Als ik terugkijk op de afgelopen 2 jaar, heb ik ook wel echt heel veel. Zijn we ook wel heel veel op ons bek gegaan, zeg maar. Dus dat is ook niet altijd even leuk. Het is ook niet voor iedereen weggelegd. Maar in het leven mag je best wel wat risico's leven. Heb je het gevoel dat je leeft in elk geval?
0: Ja, dat is helemaal waar. Nou ja, over al die successen die je dan wel hebt gedeeld en die mijlpalen, maar ook over op je bek gaan. Want ja, je deelt heel veel op de socials. Ik hou er altijd van. Want ja, het is altijd met toch een grote glimlach. Of keihard lachen zelfs. Pissen in mijn broek bijna. Ja, ik moet echt lachen om jouw humor. Ja, maar ik zie het dan helemaal voor me. Dat deel je ook allemaal. Nou ja, wat je dan ook allemaal heb gedeeld, onder andere over jouw moederschap. Al 1,5 jaar lang ben jij mama. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Na een zo'n oud dansje wat dan iedereen ineens deed met een bord in zijn hand. Weet je waar ik het over heb?
1: Nee.
0: Jerusalem.
1: Oh my god.

0: Ja, Jerusalem. Nou, Kim kende het niet. En zij zit wel zo vol op de socials. Hoe kan je dit nou niet kennen? Misschien woonde je toen nog in Italië of zo.
1: Ja, misschien.
0: I don't know.
1: Weet niet. Soms laat ik ook trends aan me voorbij gaan.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk. Ja, zeker. Sowieso. Ja, sowieso. Ja, ik praat met Kim Trots. Ze is ondernemer, onder andere van de freelance community. Ze is een tijdje niet in Den Haag geweest, maar echt ras Haagenees.
1: Altijd gebleven.
0: Ja, want je kwam ook altijd terug voor bijvoorbeeld het Westwood Festival. Voor het Haagse kwartiertje, ja toch?
1: Ja, klopt. Ben ik nu met pensioen.
0: Ja, doe je dat niet meer?
1: Nee, dat doe ik niet meer.
0: Omdat je mama bent geworden? Of vertel, hoe kwam dat pensioen?
1: Dat partyleven heb ik wel een beetje achter me gehad.
0: Ja?
1: Nee, dat hebben we jarenlang met veel plezier gedaan. En dat wordt nu toch op verschillende manieren voortgezet. Dus laatst is Jury ook nog wel bij de Pip geweest. Daar hebben we het ook gedaan, na de bokswedstrijd. Maar dan met jongere meiden.
0: Ja, je bent
1: stokoud.
0: Ja, je bent gewoon ingerald. Je bent niet met pensioen, je bent gewoon ingerald.
1: Ja, gelukkig, ik ben heel blij.
0: Ja, fantastisch. Ja, en als ik dan kijk naar jullie lichting meiden. Jullie zijn wel allemaal een beetje mama geworden.
1: Allemaal mama.
0: Ja, het is echt leuk.
1: Ballen in de lucht aan het houden. Nee, dat is heel leuk. We hebben veel aan elkaar. Ja,
0: ja, maar vertel, want hoe is de mamaton? Daar gaan we het natuurlijk over hebben. Hoe is dit idee ontstaan en wat is precies de mamaton? Want runner en een marathon, denk je meteen aan. Moet ik rennen of mag ik ook wandelen?
1: Het is heel langzaam wandelen. Het is ontstaan in mijn verlof, want toen had ik tijd en ik had geen werk. En dan heb je ineens heel veel ruimte in je hoofd. Dat had ik ook al lang niet op die manier ervaren. En ik was heel veel alleen aan het wandelen, want op dinsdagochtend is iedereen gewoon aan het werk. Als een normaal mens. En toen was ik door de duinen aan het wandelen. En ik zag best wel veel moeders alleen. En dan heb je een podcastje op of juist niet. Vind ik ook even heel lekker. En dan ga je ergens koffie drinken. Voeden. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik denk altijd in woordgrappen qua concepten. En ineens dacht ik, wow, hoe vet als je hier allemaal moeders zo door die Haagse duinen ziet wandelen. Met al die kinderwagens zo achter elkaar. Weet je, dan hoef je het niet alleen te doen. Want sowieso voel ik me soms best wel alleen. Ondanks ik heel veel vriendinnen heb die door dezelfde
0: Dezelfde fase zitten. Ja.
1: Ja. Want het is heel leuk, maar ook heel intens. Je bent een nieuw persoon. Wat ook heel veel moeders nog niet weten. Een soort tweede pubertijd, moedertijd.
0: Oh ja, heb je dat zo ervaren?
1: Ja. Ik was toen een boek aan het lezen over je hersenen veranderen als je moeder wordt. En dat is blijvend. Je wordt angstiger bijvoorbeeld.
0: Nou, klopt. Want je
1: bent doodeng in het verkeer rijden. Of haar visualiseren hoe ze op een marmer grond valt. Dat soort enge dingen. Maar dat blijft dus. Want je hebt gewoon die angst als moeder. En de hormonen om voor iets te willen zorgen. Daar was ik over aan het lezen. En we hebben gewoon die verbinding nodig. En ook de openheid van andere moeders. Dus ik was een beetje in de auto terug aan het nadenken van, oké, mamaton, leuk. Ik ga het gewoon online zetten. Want zo heeft de community ook ontstaan. We gaan het er gewoon online zetten en we zien wel. Met community is het een soort uit de hand gelopen grap. Nou, met de mamaton een beetje hetzelfde. Want het is heel leuk. Ik werk nu ook voor How About Mom. Dat is een moederplatform. En daar kan ik mijn creativiteit omtrent moederschap kwijt. En toen heb ik al gezegd van, want ik heb het vorig jaar voor de grap dus gedaan in Den Haag. En afgelopen mei voor Moederdag als tweede test met How About Mom. En eigenlijk merken we dat er heel veel animo voor is. Er zijn nu 24 steden, heb ik in een Excel van steden waar we het gaan uitrollen. En op dit moment is er één in Groningen bezig.
0: Wow.
1: Esther is nu met eenzelfde shirt in Groningen aan het wandelen door het Stadspark. Dus er is behoefte aan connectie in het moederschap of in het omaschap. Ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar op verschillende manieren kunnen we met elkaar verbinden. Dus moeders, verzorgers, oma's, opa's. Iedereen mag mee, eigenlijk.
0: Oh, opa's ook?
1: Ja, dat vind ik wel.
0: Vaders ook, ja?
1: Niet een mamaton, maar ik vind iedereen is welkom.
0: Mijn collega van de ochtendshow, Sanji, die stelde mij een vraag. En ik had beloofd het bij jou te stellen. Ja. Want jij zegt iedereen is welkom. Zij zegt, ja, en een hondenmama dan? Want zij heeft een kinderwagen.
1: Er zit ook een
0: met twee hondjes. Oh ja. Zij mag ook mee. Nou, dat wilde ze heel graag. Dus ze gaat heel blij zijn.
1: Top. We hebben een WhatsApp-groep. Dus die link kan ik met je delen. Staat ook in de bio van mijn Instagram. Een WhatsApp-groep waar je bij kan. En daar delen we dus alle updates. Want ik moet wel zeggen, voor volgende week zit die lijst al best wel vol. Want we gaan naar Zuid wandelen. En Zuid regelt ook heel leuk Haags zaad. En koffie en taart. Trakteert houden bij Mam en Zuid. En daarna gaan we even zwemmen en zo. Maar ik ben wel even aan het nadenken hoe ik dit ga doen. Als ik dus meer dan 80 moeders heb. Of dat al veilig genoeg is. Dus misschien moet de gemeente even gaan bellen. Maar hoe dan ook ontstaat er dus wel heel veel connectie. Nou, dat was vorige keer heel leuk. Ik ben natuurlijk een beetje aan het werken. Maar dan loop ik een beetje half, alsof je je eigen verjaardag viert. Dus loop je een beetje half met iedereen mee. Maar de gesprekken die ontstaan, dan komen mensen uit Gorinchem. Ik zag net iemand op de lijst uit Gelderland, Breda. Mensen ervaren ja, echt de eenzaamheid.
0: Den Haag is natuurlijk fantastisch. Ja. Dat is gewoon een uitje even in de duinen. Voor ons is het gewoon normaal, onze achtertuin. Ja. Maar mensen komen dus uit heel Nederland om hier in Den Haag mee te doen met de Mamathon.
1: We moeten wel opletten, want ik ben nog steeds naar een huis aan het zoeken. Met hoe enthousiast we zijn over Den Haag. Ja, dat is waar. Iedereen naar Den Haag.
0: Ja, dat is waar. Nee, precies. Hey, vertel nog eventjes over die connectie, die verbinding die is ontstaan. Wat je merkt dan. Want jullie hebben ook een appgroep. Wordt er dan ook met elkaar. En als je dan daarna wat gaat drinken met elkaar. Ontstaan daar dan vriendschappen. En gaan mensen dan misschien een week later nog een keer met elkaar wandelen. Ja. Maar dan in kleinere clubjes.
1: Dat is de vorige keer ontstaan eigenlijk. Best wel snel al. We kregen heel veel lieve reacties van mensen die zeiden, oh, dit had ik echt even nodig. Mensen die dus best wel ver ergens wonen met 4 kinderen en dus geen vriendinnen hebben die ook kinderen die kinderen hebben. Dus er ontstond best wel snel al verbinding van, willen jullie volgende week omgeving Leiderdorp weer wandelen? Of laatst zei iemand, ik ga nu naar de speeltuin bij de Scheveningse Bosjes. Wil er iemand mee? En toen is het zijn daar kinderen weer met elkaar gaan spelen. Dus dat is ook heel fijn. De kinderen kunnen met elkaar gaan spelen. En jij kan met de andere moeder eigenlijk connecten. En de vorige keer bij de wandelingen, sommige moeders zijn ook bewust alleenstaand moeder. En dan ga je helemaal door andere dingen heen. Er zijn verschillende vormen van ouderschap. Dus daar ontstaat er juist nog meer connectie. Dus dat is ook heel leuk. En de taboes, miskramen, weet je, daar zien we ook online eigenlijk te weinig over. Dus en een wandeling, ik heb gisteren nog gelezen, in een wandeling vertraag je. Je bent op de fiets bijvoorbeeld altijd heel snel van A naar B aan het gaan. Maar in een wandeling vertraag je, net als in de auto. Je kijkt recht vooruit, je hoeft iemand niet per se aan te kijken. En daardoor ontstaat er wel weer meer een opening om wat dieper in een gesprek te gaan. Dat, en soms is een vreemde ook wel net even wat veiliger dan een vriendin die niet heel jouw achtergrond weet. Dus dat is ook heel grappig om te zien.
0: Ja, ik herken dat inderdaad. Als je in de auto zit of loopt, dan kijk je vooruit en dan kijk je elkaar niet in de ogen. Ja. Dat is minder confronterend als je iets heftigs moet vertellen of opbiechten.
1: En dan met wandeling zit je nog meer in je lijf, je beweegt. Dus daar ben ik sowieso meer voorstander van. Ik zit met dat freelancen alleen maar achter die laptop met een halve hernia. Dus ik wil ook gewoon meer wandelen. En dan voor mijn werk. Dus ik zou iedereen het aanraden.
0: Ik vind dat je er geweldig uitziet. Ik heb
1: jij
0: je
1: ook?
0: 2 jaar niet gezien. Ik ben benieuwd hoe je jezelf omschrijft als moeder. En hoe je al die ballen omhoog houdt als moeder. Zometeen na.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. 1, 2...

0: Ja, glass half full. Nou, dat geldt ook wel voor mij hoor. Is wel een motto. Niet half leeg, half vol. Ja, lekker positief. En volgens mij iemand die ook positief in het leven staat is Kim Trots. En ze is heel druk nu met de Mamathon. Ja, ze heeft hem al uitgerold in meerdere steden in Nederland. Ja, fantastisch. Maar je hebt al twee keer getest in Den Haag. En dat was super goed bevallen, hè?
1: Ja, was zeker super goed bevallen. En ik had het dus bedacht, maar er blijkbaar zijn er dus twee Daddy Walk clubs. Bucky Boys en de Daddy Walk club. Ergens in Nijmegen en in Amsterdam. Dus dat is heel grappig om te zien dat er dus wel twee vader clubwandeling zijn. Terwijl normaal vaders worden gezien als ik ga je toch niet met andere mannen voor koffie afspreken, tenminste. Dat doen niet heel veel.
0: Je hebt toch zo'n film, ik weet niet hoe die heet. Zo'n Nederlandse film of een serie.
1: Ja. Ik weet ook niet meer hoe die heet. Maar
0: daarop geïnspireerd misschien. Nou, zie je die vaders met zo'n baby en een draagzak allemaal? Ja, toch?
1: Ja. In Scandinavië is het wel een wat groter concept. Want ik ben eigenlijk daarna een beetje gaan zoeken van, hey, bestaat het eigenlijk al? Maar in Scandinavië hebben ze allemaal jaren verlof. Nou ja, dus minimaal een jaar. En daar heb je ook de daddy months. Dus bijvoorbeeld in Zweden werkt dat heel goed. Dan hebben de vaders gewoon ook wat langer verlof. Is het ook beter geregeld met de kinderopvang. Op een gegeven moment gaan de kinderen dan 5 dagen naar de opvang. Maar je hebt gewoon langer verlof in dat eerste jaar. En daar heb je ook collectieve wandelingen. Omdat je daar sowieso wat verder uit elkaar woont. Is die verbinding sowieso nodig. Dus daarmee laat je wel zien dat het ouderschap dus verbindt. Dus je moet elkaar sowieso gewoon wat meer opzoeken.
0: Ja, jij bent een echte verbinder. Met de freelance community doe je dat heel erg. Ja, en nu ook met andere mama's.
1: Ja, dat doe ik dus niet alleen. Dus in combat community ook hebben we ook lokale hosts en nu ook lokale runners. Dus ik kijk gewoon nu zo snel mogelijk hoe kunnen we dit zeg maar opschalen zonder dat ik overal hoef te zijn. Dus gewoon meer het concept uitrollen. Sneller dan dat je overal heen moet. Want Groningen is toch 2,5 uur met de trein. Dus dat ging vandaag niet redden.
0: Je komt gewoon liever bij Haags Bakkie. Ja, toch?
1: Ja, precies. Ja. Maar dat is echt superleuk om te zien.
0: Hey, is dat dan ook jouw geheim als moeder? Dat je de ballen omhoog weet te houden en nog steeds zo
1: en af en toe laat vallen.
0: Ja, maar hoort er ook bij, hè? Gewoon weer oprapen. Ja, toch?
1: Ja.
0: Nee, maar is dat jouw geheim? Dat je dingen bedenkt en het goed in de markt zet en het ook goed kan delegeren en af en toe ook misschien loslaten?
1: Ja. Dat loslaten, dat heb ik heel erg geleerd in mijn verlof. En dat moeten we eigenlijk, dat moet een ondernemer vanaf het begin wat meer kunnen. Want er komt ook wel heel veel ego bij kijken.
0: Van,
1: het draait niet zonder mij. Maar het geeft juist heel veel vrijheid als je het wat sneller loslaat. Dus dat probeer ik nu ook te doen. En ja, ik ben wel echt een creatief, zeg maar. Alles om me heen is een concept. Mijn vriend wordt af en toe helemaal gek van. Hij is echt een datameneer en ik ben heel erg met woorden bezig. Hele leuke combinatie. En hij is ook een beetje eigenlijk mijn art director thuis. Zeg ik, is dit grappig of klopt dit? En dan zegt hij nee. En dan weet ik weer van oké, ik moet nog harder nadenken. Maar ik probeer wel met creativiteit hopelijk de wereld iets mooier te maken. Zeker in AI, deze hele technologische wereld van versnelling. Is gewoon verbinding nodig. Maar vindt ook de jonge generatie het steeds moeilijker om vrienden te maken in het echt. Want we zijn een beetje verleerd om dit, zeg maar, een Haagse pakkie op straat te maken. Van ja, hoe doe je dat eigenlijk nog?
0: Ja, ik had een gesprek met de dochter van een vriendin van mij. En die was een beetje aan het daten, soort van. Maar echt puppy love, hè?
1: Mm-hmm.
0: En toen zei ze, ja. En dan zie je gewoon dat hij gewoon antwoord geeft. En dat gewoon AI-antwoorden zijn.
1: Zo'n liggend streepje. Zelfs op een datingprofiel. Mensen weten gewoon niet hoe ze moeten connecten. Dus.
0: Wauw. En toen zei ik van, oké, misschien is het een afknapper. Dat is één. Maar aan de andere kant, misschien vindt hij het heel moeilijk. En wil hij gewoon een goede indruk maken.
1: Ja.
0: En is hij bang dat hij niet de juiste dingen zegt. Ja. Dus heeft hij een beetje hulp ingeschakeld.
1: Ja. Maar mensen,
0: geef het nog een kans misschien.
1: Dat vind ik echt doodeng om erover na te denken dat mensen hun hersenen niet meer gaan gebruiken. Ik bedoel, op een gegeven moment dacht ik ook, ja, ik ga ook efficiënter werken. Maar vervolgens had ik alles met AI ingericht. Maar vervolgens, ja, die extra tijd die je zogenaamd overhoudt, ik ga niet eerder weg. Dus we zijn alleen maar efficiënter en sneller aan het werken. En we vragen eerst alles aan AI. Maar eigenlijk moet je het andersom zien. Dus eerst zelf nadenken en ermee sparren. Maar mensen willen uiteindelijk met een mens connecten.
0: Zeker. Dus, en dat gaan jullie doen. 7 ja, augustus.
1: 7 augustus, zonder AI. Ja.
0: Ja.
1: Je bent ook welkom, hè, wel zo.
0: Oh, ja, leuk. Ik ga kijken of mijn dochter zelf wil. En anders dan kom ik
1: die
0: misschien wel.
1: Die is 2 weken bevallen, hè? Ja.
0: Ja, misschien is het een beetje te intens voor haar in die duinen. Want hoeveel kilometer is het ongeveer?
1: Ik kreeg vorige keer als feedback dat het iets te kort was. Vorige keer had ik 20 minuten gewandeld. En nu ga ik hem 2 keer zo lang doen. Ja. Wel een mooiere route. Maar ja, mensen hebben toch wel echt behoefte aan die connectie en wat meer beweging. Dus,
0: mensen die luisteren en die heel graag mee willen lopen. En misschien niet deze keer, maar misschien de volgende keer. Waar kunnen ze zich aanmelden, informatie vinden?
1: Als je me volgt op Instagram, Kim Trots met een Z, dan zie je in de link in mijn bio een inschrijfformulier en de WhatsApp-groep waar je aan kan melden. En als je niet mee wil wandelen, maar wel wil zien hoe 75-plus kinderwagens in het zand worden gedropt, kan je ook gewoon bij Zuid dit aanschouwen.
0: Oh, fantastisch. Oh, superleuk. Oh, dan ga je gewoon daar even
1: gewoon daarheen
0: doen.
1: Om half
0: zo
1: 12.
0: Slim. Misschien drop ik mijn dochter daar en dan ga ik mee wandelen.
1: Ja.
0: Dat is misschien een hele goeie. Hey, tot slot als afsluiter, want daar ben ik wel heel benieuwd naar. Jij bent heel creatief met woorden.
1: Ik kan niet on the spot dingen doen.
0: Ja, vast wel. Ja, hoe zou je jezelf omschrijven als mammaton runner? Wat zijn mammaton runners? Want dat heb je op je shirt staan.
1: Jeetje. Ja, een creatieve, georganiseerde chaot, denk ik. Ja, ik hou niet van het perfecte plaatje met een moederschap, maar ook niet met ondernemerschap. Dus durf wat kwetsbaarder te zijn, want zo ontstaat er ook weer meer verbinding en herkenning, denk ik. Ja, we hebben elkaar nodig. Niet met ondernemerschap. Dus durf wat kwetsbaarder te zijn, want zo ontstaat er ook weer meer verbinding en herkenning, denk ik. Ja, we hebben elkaar nodig.
0: Mooi.

0: Ja, Teddy Swims hier op Den Haag FM.
1: Haags Bakkie.
0: Gezellig dat je hebt geluisterd, want ja, het is al bijna 12 uur. Dus ik ga jullie ook verlaten. En ik ga jullie een heel mooi weekend wensen. Een hele ja, lekkere zaterdag en zondag. En dan maandag ben ik natuurlijk hier weer gewoon op mijn vaste stekkie. Tussen 10 en 12 Haags Bakkie vanuit de bibliotheek. Mooi weekend en een hele mooie vrijdag gewenst. Tot maandag.

0: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Een motorrijder is afgelopen nacht gewond geraakt bij een ongeval op de Meppelweg in Den Haag. De motor raakte daarbij zwaar beschadigd en het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Op de weg liggen brokstukken. Na het ongeval kwam de motor in de tramrails daar terecht. De politie heeft korte tijd de straat afgezet. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. Een auto is afgelopen nacht in vlammen opgegaan. Dat gebeurde op de kruising van de Kievitsbloemlaan en de Heliotrooplaan in Den Haag. De auto stond geparkeerd tijdens de brand, raakte volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is niet duidelijk. En ADO-spits Senna Westerveld speelt komend seizoen op huurbasis voor Quick Boys. Daarmee haalt de regerend kampioen bij de amateurs voor de tweede keer in één week tijd een speler binnen die voor komend seizoen eigenlijk bij een competitiegenoot had getekend. Het weer vandaag afwisseling van zon en wolken. Er waait een noordwestelijke wind en het wordt maximaal ongeveer 24 graden. In het weekend knapt het weer opnieuw op. Dan komt er een hoge drukgebied, stijgen de temperaturen. Zondag wordt het 27 graden alweer. En maandag misschien zelfs nog wat warmer dan dat. Dat was hem. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.

Dit is Den Haag FM. Door en door Den Haag. Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiesten uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek. Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Tata Stu, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
9: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
0: Den Haag FM.
10: Nu het nieuws van 1 uur.
11: Goedemiddag, ik ben André Kolen. Een motorrijder is afgelopen nacht gewond geraakt bij een ongeval op de Meppelweg. De tweewieler kwam op de tramrails terecht en raakte daarbij zwaar beschadigd. Op de weg lagen meerdere brokstukken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Afgelopen nacht is een auto in vlammen opgegaan en werd daarbij volledig verwoest. Het gebeurde op de kruising van de Kievitsbloemlaan en Heliotrooplaan. De auto stond geparkeerd tijdens de brand. De politie doet onderzoek. De tentoonstelling van Hans Tiethoff staat op een bijzonder plekje waar niet iedereen van af weet. Het Hofje van Nieuwkoop aan de Prinsengracht in het historisch centrum. Het staat vol met beelden zoals een neushoorntje in een kooi en kleine kleurrijke pilaren. En tijdens de beelden in het Hoftentoonstelling kan iedereen gratis genieten van deze kunst. Het Hofje van Nieuwkoop heeft een aparte geschiedenis. Nieuwsgierige geschiedenisfanaten mogen niet altijd naar binnen, maar met deze tentoonstelling kan het wel. Het Rijksmonument werd gebouwd in de 17e eeuw door een van de rijkste Hagenaren, Johan de Bruin van Buitenweg, na zijn overlijden. Zijn fortuin moest arme katholieke en protestantse vrouwen een plekje geven in de stad. ADO Den Haag spits Senna Westerveld speelt komend seizoen op huurbasis voor Quick Boys in Katwijk. Daarmee haalt de regerend kampioen bij de amateurs voor de tweede keer in een week een speler binnen die voor komend seizoen eigenlijk bij een competitiegenoot had getekend. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Er staat een noordwestelijke wind. Het wordt maximaal zo'n 24 graden. Het weekend knapt het weer opnieuw op. Er ligt een hoge drukgebied boven de pet. En dat betekent stijgende temperaturen. Zondag kan het alweer 27 graden worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
12: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
8: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: FM. Nu het nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag, ik ben André Kolen. Een motorrijder is afgelopen nacht gewond geraakt bij een ongeval op de Meppelweg. De tweewieler kwam op de tramrails terecht en raakte daarbij zwaar beschadigd. Op de weg lagen meerdere brokstukken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Afgelopen nacht is een auto in vlammen opgegaan en werd daarbij volledig verwoest. Het gebeurde op de kruising van de Kievitsbloemlaan en Heliotrooplaan. De auto stond geparkeerd tijdens de brand. De politie doet onderzoek. De tentoonstelling van Hans Tiethoff staat op een bijzonder plekje waar niet iedereen vanaf weet. Het Hofje van Nieuwkoop aan de Prinsengracht in het historisch centrum. Het staat vol met beelden zoals een neushoorntje in een kooi en kleine kleurrijke pilaren. En tijdens de beelden in het Hoftentoonstelling kan iedereen gratis genieten van deze kunst. Het Hofje van Nieuwkoop heeft een aparte geschiedenis. Nieuwsgierige geschiedenisfanaten mogen niet altijd naar binnen, maar met deze tentoonstelling kan het wel. Het Rijksmonument werd gebouwd in de 17e eeuw door een van de rijkste Hagenaren, Johan de Bruin van Buitenweg, na zijn overlijden. Zijn fortuin moest arme katholieke en protestantse vrouwen een plekje geven in de stad. ADO Den Haag spits Senna Westerveld speelt komend seizoen op huurbasis voor Quick Boys in Katwijk. Daarmee haalt de regerend kampioen bij de amateurs voor de tweede keer in een week een speler binnen die voor komend seizoen eigenlijk bij een competitiegenoot had getekend. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Er staat een noordwestelijke wind. Het wordt maximaal zo'n 24 graden. Het weekend knapt het weer opnieuw op. Er ligt een hoge drukgebied boven de pet. En dat betekent stijgende temperaturen. Zondag kan het alweer 27 graden worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
6: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
9: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
10: Goedemiddag, ik ben André Kolen. Een motorrijder is afgelopen nacht gewond geraakt bij een ongeval op de Meppelweg. De tweewieler kwam op de tramrails terecht en raakte daarbij zwaar beschadigd. Op de weg lagen meerdere brokstukken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Afgelopen nacht is een auto in vlammen opgegaan en werd daarbij volledig verwoest. Het gebeurde op de kruising van de Kievitsbloemlaan en Heliotrooplaan. De auto stond geparkeerd tijdens de brand. De politie doet onderzoek. De tentoonstelling van Hans Tiethoff staat op een bijzonder plekje waar niet iedereen van af weet. Het Hofje van Nieuwkoop aan de Prinsengracht in het historisch centrum. Het staat vol met beelden zoals een neushoorntje in een kooi en kleine kleurrijke pilaren. En tijdens de beelden in het Hoftentoonstelling kan iedereen gratis genieten van deze kunst. Het Hofje van Nieuwkoop heeft een aparte geschiedenis. Nieuwsgierige geschiedenisfanaten mogen niet altijd naar binnen. Maar met deze tentoonstelling kan het wel. Het Rijksmonument werd gebouwd in de 17e eeuw door een van de rijkste Hagenaren, Johan de Bruin van Buitenweg, na zijn overlijden. Zijn fortuin moest arme katholieke en protestantse vrouwen een plekje geven in de stad. ADO Den Haag spits Senna Westerveld speelt komend seizoen op huurbasis voor Quick Boys in Katwijk. Daarmee haalt de regerend kampioen bij de amateurs voor de tweede keer in een week een speler binnen die voor komend seizoen eigenlijk bij een competitiegenoot had getekend. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Er staat een noordwestelijke wind. Het wordt maximaal zo'n 24 graden. Het weekend knapt het weer opnieuw op. Er ligt een hoge drukgebied boven de pet. En dat betekent stijgende temperaturen. Zondag kan het alweer 27 graden worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Het nieuws uit Den Haag

Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek. Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.

0: Even 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
4: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een motorrijder is gewond geraakt bij een ongeval op de Meppelweg. De tweewieler kwam op de tramrails terecht en raakte daarbij zwaar beschadigd. Op de weg lagen meerdere brokstukken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Een auto is afgelopen nacht in vlammen opgegaan. Dat gebeurde op de kruising van de Kievitsbloemlaan en Heliotrooplaan. De auto stond geparkeerd tijdens de brand. Het voertuig raakte volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan wordt onderzocht door de politie. De tentoonstelling van Hans Tiethoff staat op een bijzonder plekje waar niet iedereen van af weet. Het Hofje van Nieuwkoop aan de Prinsengracht in het historische centrum. Het staat vol met beelden zoals een neushoorntje in een kooi en kleine kleurrijke pilaren. Tijdens de Beelden in het Hof tentoonstelling kan iedereen gratis genieten van de kunst. Nieuwsgierigen die mogen niet altijd naar binnen, maar met deze tentoonstelling kan het wel. Het Hofje van Nieuwkoop heeft een aparte geschiedenis. Het Rijksmonument werd gebouwd in de 17e eeuw door een van de rijkste Hagenaren, Johan de Bruin van Buitenweg. Zijn fortuin moest arme katholieke en protestante vrouwen na zijn overlijden een plekje geven in de stad. ADO Den Haag-spits Senna Westerveld speelt komend seizoen op huurbasis voor Quick Boys in Katwijk. Daarmee haalt de regerend kampioen bij de amateurs voor de tweede keer in een week een speler binnen die voor komend seizoen eigenlijk bij een competitiegenoot had getekend. Dan nog het weer, sluierwolken maar droog. Bij een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind is het zo'n 23 graden. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar ook bewolking. De minima circa 17 graden. Morgen wat meer bewolking en kans op enkele buien, mogelijk ook met onweer. Er staat maar weinig wind en de maxima dan omstreeks 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner?
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
12: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
13: Iedereen begrijpt elkaar.
14: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
15: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
16: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee op...

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een motorrijder is gewond geraakt bij een ongeval op de Map

0: Olweg. De tweewieler kwam op de tramrails terecht en raakte daarbij zwaar beschadigd. Op de weg lagen meerdere brokstukken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Een auto is afgelopen nacht in vlammen opgegaan. Dat gebeurde op de kruising van de Kievitsbloemlaan en Heliotrooplaan. De auto stond geparkeerd tijdens de brand. Het voertuig raakte volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, wordt onderzocht door de politie. De tentoonstelling van Hans Tiethoff staat op een bijzonder plekje waar niet iedereen van af weet. Het Hofje van Nieuwkoop aan de Prinsengracht in het historische centrum. Het staat vol met beelden zoals een neushoorntje in een kooi en kleine kleurrijke pilaren. Tijdens de Beelden in het Hof tentoonstelling kan iedereen gratis genieten van de kunst. Nieuwsgierigen die mogen niet altijd naar binnen, maar met deze tentoonstelling kan het wel. Het Hofje van Nieuwkoop heeft een aparte geschiedenis. Het Rijksmonument werd gebouwd in de 17e eeuw door een van de rijkste Hagenaren, Johan de Bruin van Buitenweg. Zijn fortuin moest arme katholieke en protestante vrouwen na zijn overlijden een plekje geven in de stad. ADO Den Haag-spits Senna Westerveld speelt komend seizoen op huurbasis voor Quick Boys in Katwijk. Daarmee haalt de regerend kampioen bij de amateurs voor de tweede keer in een week een speler binnen die voor komend seizoen eigenlijk bij een competitiegenoot had getekend. Dan nog het weer, sluierwolken maar droog. Bij een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind is het zo'n 23 graden. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar ook bewolking. De minima circa 17 graden. Morgen wat meer bewolking en kans op enkele buien, mogelijk ook met onweer. Er staat maar weinig wind en de maxima dan omstreeks 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar Zee.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

echte De Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
4: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een motorrijder is gewond geraakt bij een ongeval op de Meppelweg. De tweewieler kwam op de tramrails terecht en raakte daarbij zwaar beschadigd. Op de weg lagen meerdere brokstukken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Een auto is afgelopen nacht in vlammen opgegaan. Dat gebeurde op de kruising van de Kievitsbloemlaan en Heliotrooplaan. De auto stond geparkeerd tijdens de brand. Het voertuig raakte volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, wordt onderzocht door de politie. De tentoonstelling van Hans Tiethoff staat op een bijzonder plekje waar niet iedereen van af weet. Het Hofje van Nieuwkoop aan de Prinsengracht in het historische centrum. Het staat vol met beelden zoals een neushoorntje in een kooi en kleine kleurrijke pilaren. Tijdens de beelden in het Hof tentoonstelling kan iedereen gratis genieten.

van de kunst. Nieuwsgierigen die mogen niet altijd naar binnen, maar met deze tentoonstelling kan het wel. Het Hofje van Nieuwkoop heeft een aparte geschiedenis. Het Rijksmonument werd gebouwd in de 17e eeuw door een van de rijkste Hagenaren, Johan de Bruin van Buitenweg. Zijn fortuin moest arme katholieke en protestante vrouwen na zijn overlijden een plekje geven in de stad. ADO Den Haag-spits Senna Westerveld speelt komend seizoen op huurbasis voor Quick Boys in Katwijk. Daarmee haalt de regerend kampioen bij de amateurs voor de tweede keer in een week een speler binnen die voor komend seizoen eigenlijk bij een competitiegenoot had getekend. Dan nog het weer, sluierwolken maar droog. Bij een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind is het zo'n 23 graden. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar ook bewolking. De minima circa 17 graden. Morgen wat meer bewolking en kans op enkele buien, mogelijk ook met onweer. Er staat maar weinig wind en de maxima dan omstreeks 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Ze won met dit nummer voor de tweede keer het Eurovisie Songfestival. De eerste keer was het met haar nummer Euphoria in 2012 en de tweede keer was het in 2023. Tattoo van Loreen. Ik ben Axel en welkom bij Hak op de Tak, het jongerenprogramma op Den Haag FM. We hebben het elke week over iets anders en deze week hebben we het over een onderwerp wat heel erg veel vrouwen aangaat in Den Haag, namelijk vrouwenvrijheid. Daar gaan we zo dieper op in, maar nu eerst gaan we luisteren naar een opkomende artiest die volgend jaar naar Nederland komt, namelijk Sienna Spiral, en je hoort haar nu met Material Lover.

Een van de grootste hits op dit moment, Man I Need van Olivia Dean. Je hoort hem hier op Den Haag FM. Waar voelen vrouwen zich het meest onveilig in Den Haag? Het antwoord hoor je zo. Maar als eerst, zodra je de eerste noten hoort, dan denk je waarschijnlijk meteen aan Gossip Girl. Hier is Nelly Furtado met...

Magnetic van Bauza hier op 92.0. Waar voelen vrouwen zich het meest onveilig in Den Haag? Hiervoor heb ik een klein onderzoekje gedaan. En ik dacht, ja, ik kan nu wel heel erg leuk een CBS-onderzoek gaan doen en dan leuke statistieken aan jullie gaan vertellen. Maar daar hebben we natuurlijk helemaal niks aan, want we willen ook graag weten waarom vrouwen zich op deze plek onveilig voelen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb een tijdje geleden een poll geplaatst op Instagram. En hierin heb ik eigenlijk gevraagd aan vrouwen van, hey, wat zijn nou plekken waar jullie je onveilig voelen en waarom? En je zou misschien verwachten dat vrouwen zich vooral onveilig voelen op heel veel afgelegen plekken, waar eigenlijk weinig mensen zijn of waar het slecht verlicht is. Maar uit de poll die ik dus op Instagram plaatste, bleek dat de werkelijkheid soms iets genuanceerder ligt. Met als step nummer 1 stonden stationsgebieden. Denk aan Den Haag Centraal of station Hollandspoor. Overdag zijn het hele drukke knooppunten waar duizenden mensen zich verplaatsen en er is heel veel beweging. Ik kom er even niet uit. Er is eigenlijk wel altijd iemand in de buurt. Maar toch verandert dit beeld eigenlijk later op de avond, wanneer de drukte dus afneemt. Sommige delen worden dus rustiger en geven juist vrouwen dus het gevoel van veiligheid. Zeg maar, dat neemt dus af. En ik vroeg dus ook aan hun, waarom zijn het dus juist deze stationsgebieden en waarom worden deze zo vaak genoemd? En eigenlijk de meest gehoorde reden was niet dat vrouwen er dagelijks iets vervelends mee maakten, maar dat zij zelf of iemand in hun omgeving daar dus ooit een nare ervaring hebben gehad. En dat kan dus intimidatie zijn, dat kan naroepen of dus ander gewenst gedrag zijn. Maar dus dat zulke ervaringen dus vaak lang blijven hangen en er dus voor zorgen dat een plek een andere betekenis krijgt. Dus ook als er op dat moment niets gebeurt, kan dat gevoel van onveiligheid dus blijven bestaan. Naast stations werden ook vaak uitgaansgebieden genoemd, zoals dus de Grote Markt en het Plein. Die kwamen regelmatig terug in de reacties. Dat zijn plekken waar mensen juist naartoe gaan voor een gezellige avond uit. Maar volgens veel vrouwen zorgt de combinatie van drukte, alcohol en uitgaanspubliek er soms voor dat grenzen sneller worden overschreden. Denk aan ongewenste opmerkingen, iemand die te dichtbij komt staan of lastig gevallen worden tijdens het uitgaan of op de weg naar huis. En dan zijn er natuurlijk ook nog de plekken die wat minder verrassend schijnen. Namelijk donkere parken, fietstunnels en slecht verlichte wandelpaden. Overdag voelen die vaak heel erg normaal aan. Maar zodra het donker wordt, verandert het vaak voor veel vrouwen. Niet omdat er per se meer criminaliteit of zo plaatsvindt, maar omdat de omgeving minder overzichtelijk is. Er zijn minder mensen, minder sociale controle en je weet niet wie je tegenkomt. Dat gevoel alleen is voor veel vrouwen al voldoende om een andere route te kiezen of iemand te bellen terwijl ze dus naar huis lopen. Wat uit alle reacties vooral naar voren komt, is dat veiligheid niet alleen draait om de vraag of een plek daadwerkelijk gevaarlijk is. Het gaat ook om het gevoel dat een plek oproept. Dat gevoel wordt beïnvloed door eigen ervaringen, verhalen van anderen en hoe een omgeving eruit ziet op verschillende momenten van de dag. En misschien is dat wel de belangrijkste conclusie van deze poll. Want een plek kan op papier heel erg veilig zijn, maar in de werkelijkheid kunnen vrouwen zich daar dus heel erg onveilig voelen. En juist dat laat zien hoe belangrijk het is om niet alleen naar de cijfers te kijken, maar ook naar de ervaringen van mensen die dagelijks door de stad heen lopen. En daarom vond ik het ook zo belangrijk om niet gewoon wat CBS-statistieken erbij te pakken, maar om ook zelf echt onderzoek te doen. Want nu kom je er ook echt achter wat vrouwen er dus van vinden. We gaan nu even een switch maken van dit hele serieuze onderwerp naar een nummer waar je gegarandeerd van in de goede stemming komt. Want we moeten het natuurlijk ook een beetje luchtig houden op deze vrijdagavond. Dus hier is Son Mieux met Multicolor. Veel luisterplezier.

0: Acties in de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet je.
2: Wat zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend.
1: Oh.
2: Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een treurigheid.
1: Ja, de gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
0: Debat.
3: Ja, maar ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Janot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten, ook als podcast te beluisteren.

Cake by the Ocean van Dance. Je hoort hem hier op Den Haag FM. We hebben het vaak over veiligheid in de stad. Maar wanneer voel je eigenlijk veilig? En is dat dan hetzelfde als echt veilig zijn? Daar duiken we zo op in, want cijfers en gevoel blijken lang niet altijd hetzelfde verhaal te vertellen. Maar eerst, Mr. Lie to Me van Criss Cross Amsterdam en Eiler.

Sommige artiesten die laten een onuitwisbare indruk achter. Ook al krijgen ze veel te weinig tijd. Amy Winehouse overleed op 27-jarige leeftijd en werd daarmee onderdeel van de beruchte Club van 27. Gelukkig hebben we haar muziek nog. Je hoorde haar met Valerie op Den Haag FM. Wanneer is Den Haag nou echt veilig? Dat klinkt misschien een hele simpele vraag, maar het antwoord is eigenlijk best wel ingewikkeld. Veiligheid draait namelijk niet alleen om criminaliteitscijfers. Het gaat ook om hoe mensen een plek ervaren. Je kunt op een plek zijn waar weinig gebeurt, maar je toch niet prettig voelen. Andersom kan een drukke plek juist heel veilig aanvoelen. Uit de veiligheidsmonitor van het CBS blijkt dat 48% van de vrouwen zich wel eens onveilig voelt. Bij mannen is dat 26%. Dat betekent natuurlijk niet dat alle vrouwen zich onveilig voelen of dat alle mannen dit nooit ervaren. Maar gemiddeld geven vrouwen en vooral jonge vrouwen vaker aan dat ze bewust nadenken over hun veiligheid als ze alleen op pad zijn. Ook in Den Haag zie je dat terug. Uit de Haagse Veiligheidsmonitor blijkt dat inwoners zich over het algemeen veilig voelen in hun eigen buurt. Tegelijkertijd neemt dat veiligheidsgevoel af wanneer het dus donker wordt. Vooral slecht verlichte straten, stille fietspaden en plekken waar weinig mensen zijn, worden vaker als minder prettig ervaren. Dat zorgt ervoor dat veel mensen, en in het bijzonder vrouwen, onbewust hun gedrag gaan aanpassen. Ze kiezen bijvoorbeeld voor een andere route naar huis. Ze stappen liever uit op een drukkere halte of bellen onderweg een vriend of familielid. Sommigen delen hun live locatie of houden één oortje uit, zodat ze beter kunnen horen wat er om hen heen gebeurt. Dat zijn keuzes die voor veel vrouwen heel normaal zijn geworden. Ik herken dat eigenlijk ook. Ik heb bijvoorbeeld zo'n persoonlijk alarm aan mijn sleutelbos zitten. Dus als ik dat dan eraf trek, dan gaat er een heel groot alarm af met toeters en bellen en weet ik veel wat. En als ik 's avonds op de scooter naar huis rijd, dan rijd ik liever een kwartier of 20 minuten om dan dat ik door een donkere, onverlichte weg ga. Misschien is dat niet altijd nodig, maar het geeft mij wel gewoon een prettiger gevoel. Hier is ook een naam voor. Psychologen noemen dit namelijk anticiperend gedrag. En dat betekent dus dat je je gedrag aanpast op een mogelijk risico te vermijden. Ook als er op dat moment geen direct de aanleiding toe is. Dat hoeft niet per se iets negatiefs te zijn. Mensen nemen wel vaker voorzorgsmaatregelen. Maar het laat wel zien hoeveel invloed een veiligheidsgevoel kan hebben op de keuzes die iemand maakt. Tegelijkertijd is het belangrijk om onderscheid te maken tussen het gevoel en de werkelijkheid. Een plek die heel onveilig aanvoelt is niet automatisch een plek waar ook veel criminaliteit plaatsvindt. En andersom kan een plek die relatief veel waar veel incidenten gebeuren voor iemand juist als een veilige plek aanvoelen. Beide kanten van het verhaal zijn daarom dus heel erg belangrijk. Daarom kijkt de gemeente Den Haag niet alleen naar de meldingen en aangifte, maar ook naar hoe inwoners hun eigen buurt ervaren. Want als mensen bepaalde plekken structureel vermijden omdat ze zich daar niet prettig voelen, is dat ook waardevolle informatie. Dat gevoel van veiligheid wordt door allerlei dingen beïnvloed. Denk aan goede verlichting, hoeveel mensen er op straat zijn, hoe overzichtelijk een plek is en natuurlijk ook persoonlijke ervaringen en verhalen uit de omgeving. Uiteindelijk gaat vrouwenveiligheid dus niet alleen over het voorkomen van strafbare feiten. Het gaat ook over het over de vraag of iedereen zich vrij voelt om 's avonds een wandeling te maken, alleen naar huis te fietsen of na een late dienst de trein terug te nemen, zonder voortdurend bezig te zijn met de mogelijke risico's. Een stad is misschien pas echt veilig als mensen niet alleen veilig zijn, maar zich ook veilig genoeg voelen om zich vrij door de stad te bewegen. Dus ik denk dat dat ook de focus moet zijn in Den Haag. Niet per se Den Haag veiliger maken, maar dus het gevoel van veiligheid versterken. Dus weet ik veel, fietspaden beter verlichten, tunnels beter verlichten of meer politieagenten ergens neerzetten of toezicht, camera's. Dat zijn allemaal dingen die ervoor kunnen zorgen dat gevoel van veiligheid dus heel erg wordt versterkt. Maar laten we hem hier nu heel eventjes parkeren, want ik heb namelijk een heel erg lekker dance nummertje voor jullie klaarstaan. Hier is Save My Love van Kygo en Khaled.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Tata Stuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
10: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
11: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een motorrijder is gewond geraakt bij een ongeval op de Meppelweg. De tweewieler kwam op de tramrails terecht en raakte daarbij zwaar beschadigd. Op de weg lagen meerdere brokstukken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Een auto is afgelopen nacht in vlammen opgegaan. Dat gebeurde op de kruising van de Kiewietsbloemlaan en Heliotrooplaan. De auto stond geparkeerd tijdens de brand. Het voertuig raakte volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, wordt onderzocht door de politie. De tentoonstelling van Hans Tiethoff staat op een bijzonder plekje waar niet iedereen van af weet. Het Hofje van Nieuwkoop aan de Prinsengracht in het historische centrum. Het staat vol met beelden zoals een neushoorntje in een kooi en kleine kleurrijke pilaren. Tijdens de Beelden in het Hof tentoonstelling kan iedereen gratis genieten van de kunst. Nieuwsgierigen die mogen niet altijd naar binnen, maar met deze tentoonstelling kan het wel. Het Hofje van Nieuwkoop heeft een aparte geschiedenis. Het Rijksmonument werd gebouwd in de 17e eeuw door een van de rijkste Hagenaren, Johan de Bruin van Buitenweg. Zijn fortuin moest arme katholieke en protestante vrouwen na zijn overlijden een plekje geven in de stad. ADO Den Haag-spits Senna Westerveld speelt komend seizoen op huurbasis voor Quick Boys in Katwijk. Daarmee haalt de regerend kampioen bij de amateurs voor de tweede keer in een week een speler binnen die voor komend seizoen eigenlijk bij een competitiegenoot had getekend. Dan nog het weer, sluierwolken maar droog. Bij een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind is het zo'n 23 graden. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar ook bewolking. De minima circa 17 graden.

graden. Morgen wat meer bewolking en kans op enkele buien, mogelijk ook met onweer. Er staat maar weinig wind en de maxima dan omstreeks 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Stromae met Santé. Het klinkt voor iedereen die geen Frans spreekt misschien als gewoon een lekker vrolijk nummer, maar het heeft een diepere betekenis. Het is namelijk een ode naar alle mensen die vaak worden vergeten. De schoonmaker, de hulpverlener, alle mensen die stil hun werk doen en stil de wereld draaiende houden. Speciaal voor jullie hoorde je zojuist Santé. Het volgende nummer wat we gaan luisteren is een van mijn favoriete Haagse artiesten. Hij is pas ook op tournee geweest door heel erg Nederland en ik heb het geluk mogen hebben dat ik hem ook live heb mogen zien. Dit is Twan met True Love.

Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran. Je hoort hem hier op 92.0. We hebben het vandaag over vrouwenveiligheid. Maar hoe kan jij als man een vrouw veiliger laten voelen op straat? Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst gaan we luisteren naar Cool Kids van Echo Smith.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.

Apathe van Rosé en Bruno Mars. Het is alweer 2 jaar geleden dat dit nummer uitkwam. De tijd vliegt echt voorbij. We hebben het net gehad over plekken waar vrouwen zich in Den Haag het meest onveilig voelen. Maar toen ging ik me eigenlijk afvragen, wat kunnen mannen nou ervoor doen om ervoor te zorgen dat een vrouw zich wat veiliger voelt? En het antwoord is eigenlijk heel erg simpel. Het zijn eigenlijk die kleine dingetjes die mannen kunnen doen, wat een heel erg groot verschil kan maken. Laten we beginnen. Stel je voor, jij loopt 's avonds achter een vrouw. Grote kans is dat jij daar helemaal niet bij stilstaat. Je bent misschien onderweg naar huis, je kijkt op je telefoon of je bent met je eigen gedachten bezig. Maar voor de vrouw die, waar jij achter loopt, kan het heel anders voelen. Dat kan dan helpen als jij gewoon wat meer afstand neemt. Even oversteken, haar rustig voorbij lopen. Niet omdat je iets verkeerd doet, maar omdat je dan laat zien van dat je rekening houdt met hoe zo'n situatie kan overkomen. Want geloof me, als jij 's avonds als vrouw alleen over straat loopt en er loopt in één keer een man achter je, ja, dat is toch best wel een beetje eng. Hetzelfde geldt ook voor opmerkingen op straat. Iemand naroepen of een fluitje geven, dat wordt soms afgedaan als een compliment. Maar heel veel vrouwen voelen dit echt niet zo. Die ervaren het heel anders en het kan juist heel erg bedreigend, intimiderend of ongemakkelijk aanvoelen. En soms is eigenlijk je mond dicht houden het beste wat je kunt doen als man. En ook in het uitgaansleven zijn van die kleine gebaren, die kunnen heel erg veel betekenen. Misschien zie je iemand die zich duidelijk niet op haar gemak voelt, of merk je dat een man haar blijft aandringen terwijl zij er geen zin in heeft, dan kun je gewoon even vragen, gaat het wel? Of erbij gaan staan. Dat lijkt misschien iets kleins, maar voor iemand die zich op dat moment ongemakkelijk voelt, kan het heel veel betekenen. Ik weet zeker dat als ik in de club had gestaan en er was een man naar me toegekomen, die was me helemaal, zeg maar, mij helemaal in een situatie aanzet waar ik geen zin in heb. En iemand komt dan naar mij toe om te vragen of het gaat. Dat zou ik zo erg waarderen. En ik zou me al gelijk zoveel meer op mijn gemak voelen. En daar komt eigenlijk nog iets belangrijkers bij kijken. Namelijk, spreek elkaar aan. Het is vaak makkelijker om een vriend ergens op aan te spreken dan een onbekende. Zie je dat iemand zich vervelend gedraagt of over een grens heen gaat, zeg er dan iets van. Zoveel mannen blijven stil. Ik had het pas ook over met 2 collega's. Ze waren samen uitgegaan. En die ene zei van, ja, wat hij nou deed, ik vond het zo vreselijk. Hij ging gewoon een meid helemaal lastigvallen. En toen zei ik, oké, maar heb je er wat van gezegd? Toen zei hij, ja, nee, dat heb ik ook weer niet gedaan. Toen zei ik, waarom? En zei hij van, ja, dat is raar. Maar dan denk ik, dat had de situatie veel beter gemaakt voor jou, want jij vindt het dan minder ongemakkelijk. Maar ook voor dat meisje. Je helpt iemand daar echt bizar aardig mee. En wat vaak ook terugkomt, is dat vrouwen vooral willen dat er naar hen geluisterd wordt. Als iemand vertelt dat ze zich op een bepaalde plek niet veilig voelt, probeer dan niet meteen te zeggen, oh, maar er gebeurt toch nooit wat? Of zo bedoelde hij het vast niet. Want uiteindelijk gaat het niet alleen op wat er feitelijk gebeurt, maar ook hoe iemand zich voelt. En dat gevoel is echt. Ook als jij het zelf misschien anders ervaart. Natuurlijk ligt de verantwoordelijkheid voor grensoverschrijdend gedrag altijd bij degene die het gedrag vertoont. Maar we kunnen wel met z'n allen bij gaan dragen aan een omgeving waarin mensen zich allemaal prettiger voelen. Want uiteindelijk zit veiligheid niet alleen in meer verlichting, camera's of handhaving. Het zit ook in hoe we met elkaar omgaan. Een beetje opletten, respect hebben voor elkaars grenzen en soms een klein gebaar maken. Dat kost bijna geen tijd en moeite, maar kan ervoor zorgen dat iemand anders wereld een heel erg groot verschil maakt. Het volgende nummer wat we gaan luisteren, dat is Show Me Love van Wiz Teemik.

En in mijn pocket van Alanis Morissette. Het volgende nummer wat we gaan luisteren is van twee artiesten die dit samen hebben opgenomen. Net voordat ze allebei doorbraken. Dit is Troye Sivan en Tate McRae met You.

Lando. Het nummer, we gaan met het nummer heel eventjes een tijdmachine terug naar 2014. Want het is alweer 12 jaar geleden dat deze banger uitkwam. Dat was Bailando van Enrique en Jean-Paul. Hak op de tak zit er alweer op voor vandaag. We hadden het vandaag over vrouwenveiligheid in Den Haag. Volgende week ben ik er weer met nieuwe onderwerpen. En we sluiten vandaag af met een nummer van twee artiesten die heel goed met elkaar bevriend zijn. En uit die vriendschap komen heel wat lekkere nummertjes voort. Je gaat nu luisteren naar All The Stars van Kendrick Lamar en SZA hier op Den Haag FM. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

0: van 8 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Een motorrijder is gewond geraakt bij een ongeval op de Meppelweg. De tweewieler kwam op de tramrails terecht en raakte daarbij zwaar beschadigd. Op de weg lagen meerdere brokstukken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Een auto is afgelopen nacht in vlammen opgegaan. Dat gebeurde op de kruising van de Kievitsbloemlaan en Heliotrooplaan. De auto stond geparkeerd tijdens de brand. Het voertuig raakte volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, wordt onderzocht door de politie. De tentoonstelling van Hans Tiethoff staat op een bijzonder plekje waar niet iedereen van af weet. Het Hofje van Nieuwkoop aan de Prinsengracht in het historische centrum. Het staat vol met beelden zoals een neushoorntje in een kooi en kleine kleurrijke pilaren. Tijdens de Beelden in het Hof tentoonstelling kan iedereen gratis genieten van de kunst. Nieuwsgierigen die mogen niet altijd naar binnen, maar met deze tentoonstelling kan het wel. Het Hofje van Nieuwkoop heeft een aparte geschiedenis. Het Rijksmonument werd gebouwd in de 17e eeuw door een van de rijkste Hagenaren, Johan de Bruin van Buitenweg. Zijn fortuin moest arme katholieke en protestante vrouwen na zijn overlijden een plekje geven in de stad. ADO Den Haag-spits Senna Westerveld speelt komend seizoen op huurbasis voor Quick Boys in Katwijk. Daarmee haalt de regerend kampioen bij de amateurs voor de tweede keer in een week een speler binnen die voor komend seizoen eigenlijk bij een competitiegenoot had getekend. Dan nog het weer, sluierwolken maar droog. Bij een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind is het zo'n 23 graden. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar ook bewolking. De minima circa 17 graden. Morgen wat meer bewolking en kans op enkele buien, mogelijk ook met onweer. Er staat maar weinig wind en de maxima dan omstreeks 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Vrijmibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.
1: It's been a really, really messed up week. 7 days of torture, 7 days of bitter. And my girlfriend went cheated on me.

Goeiedag, ik ben André Kolen. Een motorrijder is gewond geraakt bij een ongeval op de Meppelweg. De tweewieler kwam op de tramrails terecht en raakte daarbij zwaar beschadigd. Op de weg lagen meerdere brokstukken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Een auto is afgelopen nacht in vlammen opgegaan. Dat gebeurde op de kruising van de Kievitsbloemlaan en Heliotrooplaan. De auto stond geparkeerd tijdens de brand. Het voertuig raakte volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, wordt onderzocht door de politie. De tentoonstelling van Hans Tiethoff staat op een bijzonder plekje waar niet iedereen van af weet. Het Hofje van Nieuwkoop aan de Prinsengracht in het historische centrum. Het staat vol met beelden zoals een neushoorntje in een kooi en kleine kleurrijke pilaren. Tijdens de Beelden in het Hof tentoonstelling kan iedereen gratis genieten van de kunst. Nieuwsgierigen die mogen niet altijd naar binnen, maar met deze tentoonstelling kan het wel. Het Hofje van Nieuwkoop heeft een aparte geschiedenis. Het Rijksmonument werd gebouwd in de 17e eeuw door een van de rijkste Hagenaren, Johan de Bruin van Buitenweg. Zijn fortuin moest arme katholieke en protestante vrouwen na zijn overlijden een plekje geven in de stad. ADO Den Haag-spits Senna Westerveld speelt komend seizoen op huurbasis voor Quick Boys in Katwijk. Daarmee haalt de regerend kampioen bij de amateurs voor de tweede keer in een week een speler binnen die voor komend seizoen eigenlijk bij een competitiegenoot had getekend. Dan nog het weer, sluierwolken maar droog. Bij een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind is het zo'n 23 graden. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar ook bewolking. De minima circa 17 graden. Morgen wat meer bewolking en kans op enkele buien, mogelijk ook met onweer. Er staat maar weinig wind en de maxima dan omstreeks 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

achter de duinen. Den Haag FM. Muziek uit Den Haag. Hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: nieuws van 10 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een motorrijder is gewond geraakt bij een ongeval op de Meppelweg. De tweewieler kwam op de tramrails terecht en raakte daarbij zwaar beschadigd. Op de weg lagen meerdere brokstukken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Een auto is afgelopen nacht in vlammen opgegaan. Dat gebeurde op de kruising van de Kievitsbloemlaan en Heliotrooplaan. De auto stond geparkeerd tijdens de brand. Het voertuig raakte volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, wordt onderzocht door de politie. De tentoonstelling van Hans Tiethoff staat op een bijzonder plekje waar niet iedereen van af weet. Het Hofje van Nieuwkoop aan de Prinsengracht in het historische centrum. Het staat vol met beelden zoals een neushoorntje in een kooi en kleine kleurrijke pilaren. Tijdens de Beelden in het Hof tentoonstelling kan iedereen gratis genieten van de kunst. Nieuwsgierigen die mogen niet altijd naar binnen, maar met deze tentoonstelling kan het wel. Het Hofje van Nieuwkoop heeft een aparte geschiedenis. Het Rijksmonument werd gebouwd in de 17e eeuw door een van de rijkste Hagenaren, Johan de Bruin van Buitenweg. Zijn fortuin moest arme katholieke en protestante vrouwen na zijn overlijden een plekje geven in de stad. ADO Den Haag-spits Senna Westerveld speelt komend seizoen op huurbasis voor Quick Boys in Katwijk. Daarmee haalt de regerend kampioen bij de amateurs voor de tweede keer in een week een speler binnen die voor komend seizoen eigenlijk bij een competitiegenoot had getekend. Dan nog het weer, sluierwolken maar droog. Bij een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind is het zo'n 23 graden. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar ook bewolking. De minima circa 17 graden. Morgen wat meer bewolking en kans op enkele buien, mogelijk ook met onweer. Er staat maar weinig wind en de maxima dan omstreeks 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Goeiedag, ik ben André Kolen. Een motorrijder is gewond geraakt bij een ongeval op de Meppelweg. De tweewieler kwam op de tramrails terecht en raakte daarbij zwaar beschadigd. Op de weg lagen meerdere brokstukken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Een auto is afgelopen nacht in vlammen opgegaan. Dat gebeurde op de kruising van de Kievitsbloemlaan en Heliotrooplaan. De auto stond geparkeerd tijdens de brand. Het voertuig raakte volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, wordt onderzocht door de politie. De tentoonstelling van Hans Tiethoff staat op een bijzonder plekje waar niet iedereen van af weet. Het Hofje van Nieuwkoop aan de Prinsengracht in het historische centrum. Het staat vol met beelden zoals een neushoorntje in een kooi en kleine kleurrijke pilaren. Tijdens de Beelden in het Hof tentoonstelling kan iedereen gratis genieten van de kunst. Nieuwsgierigen die mogen niet altijd naar binnen, maar met deze tentoonstelling kan het wel. Het Hofje van Nieuwkoop heeft een aparte geschiedenis. Het Rijksmonument werd gebouwd in de 17e eeuw door een van de rijkste Hagenaren, Johan de Bruin van Buitenweg. Zijn fortuin moest arme katholieke en protestante vrouwen na zijn overlijden een plekje geven in de stad. ADO Den Haag-spits Senna Westerveld speelt komend seizoen op huurbasis voor Quick Boys in Katwijk. Daarmee haalt de regerend kampioen bij de amateurs voor de tweede keer in een week een speler binnen die voor komend seizoen eigenlijk bij een competitiegenoot had getekend. Dan nog het weer, sluierwolken maar droog. Bij een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind is het zo'n 23 graden. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar ook bewolking. De minima circa 17 graden. Morgen wat meer bewolking en kans op enkele buien, mogelijk ook met onweer. Er staat maar weinig wind en de maxima dan omstreeks 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl. De

Ich bin der Blase, ich mach's.

I'm gonna go to the bathroom.

Thank you.

that I want, the things from you that I need.

0: De tentoonstelling van Hans Tiethoff staat op een bijzonder plekje waar niet iedereen van af weet. Het Hofje van Nieuwkoop aan de Prinsengracht in het historische centrum. Het staat vol met beelden zoals een neushoorntje in een kooi en kleine kleurrijke pilaren. Tijdens de Beelden in het Hof tentoonstelling kan iedereen gratis genieten van de kunst. Nieuwsgierigen die mogen niet altijd naar binnen, maar met deze tentoonstelling kan het wel. Het Hofje van Nieuwkoop heeft een aparte geschiedenis. Het Rijksmonument werd gebouwd in de 17e eeuw door een van de rijkste Hagenaren, Johan de Bruin van Buitenweg. Zijn fortuin moest arme katholieke en protestante vrouwen na zijn overlijden een plekje geven in de stad. ADO Den Haag-spits Senna Westerveld speelt komend seizoen op huurbasis voor Quick Boys in Katwijk. Daarmee haalt de regerend kampioen bij de amateurs voor de tweede keer in een week een speler binnen die voor komend seizoen eigenlijk bij een competitiegenoot had getekend. Dan nog het weer, sluierwolken maar droog. Bij een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind is het zo'n 23 graden. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar ook bewolking. De minima circa 17 graden. Morgen wat meer bewolking en kans op enkele buien, mogelijk ook met onweer. Er staat maar weinig wind en de maxima dan omstreeks 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Den Haag FM 92.

Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Tone car.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een motorrijder is gewond geraakt bij een ongeval op de Meppelweg. De tweewieler kwam op de tramrails terecht en raakte daarbij zwaar beschadigd. Op de weg lagen meerdere brokstukken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Een auto is afgelopen nacht in vlammen opgegaan. Dat gebeurde op de kruising van de Kiewietsbloemlaan en Heliotrooplaan. De auto stond geparkeerd tijdens de brand. Het voertuig raakte volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, wordt onderzocht door de politie. De tentoonstelling van Hans Tiethoff staat op een bijzonder plekje waar niet iedereen van af weet. Het Hofje van Nieuwkoop aan de Prinsengracht in het historische centrum. Het staat vol met beelden, zoals een

is voor Quick Boys in Katwijk. Daarmee haalt de regerend kampioen bij de amateurs voor de tweede keer in een week een speler binnen die voor komend seizoen eigenlijk bij een competitiegenoot had getekend. Dan nog het weer, sluierwolken maar droog. Bij een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind is het zo'n 23 graden. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar ook bewolking. De minima circa 17 graden. Morgen wat meer bewolking en kans op enkele buien, mogelijk ook met onweer. Er staat maar weinig wind en de maxima dan omstreeks 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Het nieuws uit Den Haag. Altijd up-to-date. Dit is Den Haag FM. Muziek uit Den Haag. Hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

Goeiedag, ik ben André Kolen. Een motorrijder is gewond geraakt bij een ongeval op de Meppelweg. De tweewieler kwam op de tramrails terecht en raakte daarbij zwaar beschadigd. Op de weg lagen meerdere brokstukken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Een auto is afgelopen nacht in vlammen opgegaan. Dat gebeurde op de kruising van de Kievitsbloemlaan en Heliotrooplaan. De auto stond geparkeerd tijdens de brand. Het voertuig raakte volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, wordt onderzocht door de politie. De tentoonstelling van Hans Tiethoff staat op een bijzonder plekje waar niet iedereen van af weet. Het Hofje van Nieuwkoop aan de Prinsengracht in het historische centrum. Het staat vol met beelden zoals een neushoorntje in een kooi en kleine kleurrijke pilaren. Tijdens de Beelden in het Hof tentoonstelling kan iedereen gratis genieten van de kunst. Nieuwsgierigen die mogen niet altijd naar binnen, maar met deze tentoonstelling kan het wel. Het Hofje van Nieuwkoop heeft een aparte geschiedenis. Het Rijksmonument werd gebouwd in de 17e eeuw door een van de rijkste Hagenaren, Johan de Bruin van Buitenweg. Zijn fortuin moest arme katholieke en protestante vrouwen na zijn overlijden een plekje geven in de stad. ADO Den Haag-spits Senna Westerveld speelt komend seizoen op huurbasis.